0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 2 Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep met veel geweld tegen de politie, werd de mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan daar een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Wat die precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zijn daarom opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: CNN Para.
3: It is my aim. NPO Radio 2.
4: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MSNBC en Politico werd gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian Topper, dankjewel.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld!
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Business.
1: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke

Vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Sonmieu Fields te horen hier op 2. Normaal gesproken kom je dit soort talenten alleen tegen in series als Glee of films als Pitch Perfect, maar tegenwoordig hoor je ze ook gewoon in random garages.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Bannas.
0: Stel je voor, je zit in een garage, achter het stuur, half jankend omdat je net een break-up hebt gehad. En dan hoor je ineens dit.

ik zou serieus gewoon extra betalen voor het parkeren als ik dit te horen kreeg. Ik kan namelijk zelfs kippenvel krijgen op mijn teenharen wanneer mensen zo mooi in harmonie met elkaar kunnen zingen. Zo goed op elkaar afgestemd zijn. Mijn vrienden en ik kunnen niet eens met z'n tweeën normaal een gesprek voeren zonder elkaar om de 3 seconden te onderbreken. Hoe bedoel je, mensen kunnen zo goed met elkaar zingen? Het is echt bizar. Ja, deze 6-koppige groep heet trouwens de Menagerie Club. En ze komen uit Engeland. En dankzij deze parels wordt mijn deeltrack van vandaag Locked Out of Heaven van Bruno Mars. Welke deeltrack wil jij heel graag horen? Of wil je iets anders kwijt over je dag? Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: hopelijk zonder zorgen. Rob die laat weten dat hij wide awake is in de hotellobby. En dat hij zijn oortjes in heeft, bakkie erbij. En lekker relaxed en aan een fijn programma met veel positiviteit aan het luisteren is. Luisteren naar hetzelfde programma? Geitje natuurlijk. Kom binnen via de NPO Luisterapp. Ook andere mededelingen zijn welkom. Zo gaat Jan uit de benen. Vroeg uit de veren. Uit de benen. Noem je dat zo? Nou goed, ik laat Jan praten.
1: Goedemorgen, Tanas. Ik ga zo naar Amsterdam om met een groepje vrijwilligers, de lopers voor UNICEF, bij de Dam tot Damloop aan te moedigen. Zin in. Groetjes, Jan.
0: Minneke die zegt, ik wil iets kwijt over gisteravond de try-out gezien van Claudia de Breijs oudejaarsavondshow. Geweldige 2 uren, top. Nu al? Is zoiets nu al? Vindt Claudia de Breijs fantastisch oudejaarsavond? Of ben je die van vorig jaar aan het kijken? Heel veel mensen hebben ineens zin in de kerst doordat het regent en zo. Het is nog nazomersweer, hè? Het is nog nazomersweer. Even kijken. Jeffrey die zegt, ik ben hier aan de poets. Oh, zo, dat is vroeg. En Jan-Pieter die zegt, ik heb heel het weekend gevaren. Vandaag ga ik ook weer varen, windsurfen en ik ben dol gelukkig.
2: De deeltrek.
0: Fantastisch. Nou, muziek mag je natuurlijk ook aanvragen. Bertie zegt, goedemorgen Queen Tannas. Kijk, dat is een manier om mij 's ochtends goedemorgen toe te wensen. Dankjewel Bert. Die zegt, mijn deeltrek van vandaag is een flock of seagulls. Ik doe het en jij mag het dan vervolgens voor mij draaien. Dit is het enige wat ik denk als ik zulke bandnamen hoor. Wat dachten ze? Zagen ze een mail en dachten ze, goh, we gaan onszelf zo noemen. En wat voor mail was het? Was het een rustige mail? Was het een super drukke mail? Die mail heb je ook, hè? Dat zijn die bitches die voor je friet komen op het strand. Of je kibbeling. Dat ze dat hele bak, zeg maar, die hele bak uit jouw hand gewoon graaien. Dat is wat ik dan denk. Maar goed, het klinkt wel echt als leuke muziek, moet ik zeggen. Minus de dierengeluiden, hè, natuurlijk.

0: Vraag mij niet waarom. Vraag mij vooral ook niet hoe. Maar ik heb op de een of andere manier heksen aangetrokken. Mijn hele algoritme staat er vol mee. Van die video's met tips om je leven beter te maken volgens heksen. En ik blijf ook gewoon kijken. Zo zeggen ze dat als iemand in huis ziek is, je een ui doormidden moet snijden en die naast het bed moet leggen terwijl diegene slaapt. Die ui zou alle bacteriën uit de lucht opnemen, waardoor diegene kennelijk sneller beter kan worden. Verder zeggen ze dat je bij een volle maan vooral geen schoonheidsbehandeling moet boeken bij een nieuwe behandelaar. Dat gaat dan helemaal mis. Vraag de heksen alleen niet waarom, maar vertrouw ze er gewoon op.
1: Oké.
0: En heb je, last but not least, last van nachtmerries? Zet dan een kom met water en zout of onder of naast je bed. Want dan verdwijnen die nachtmerries als sneeuw voor de zon. Ik heb geen idee of het allemaal werkt, maar een placebo-effect is naar mijn optiek ook gewoon een effect. Plus, ik ben een voorstander van niet geschoten is altijd mis. Dus ik hoor het wel van je en anders ruik ik het wel aan die uienlucht in je kamer. Man, is het zweet of een ui?

Ik heb begrepen dat dit programma veelal door mannen wordt beluisterd. Wist ik ook niet. Ik wist niet dat meer mannen hiernaar luisteren, terwijl ik altijd heel gemeen ben over mannen. Maar ik hou wel van mannen, hoor. Maar The Most Beautiful Girl in the World, dat geldt ook voor mannen. Sommigen zijn zo vrouwelijk tegenwoordig. Deze is speciaal voor die mannen. Wat kijk je naar mij? Je hebt

Nummer die doet iemand ook denken aan diens ex van een paar jaar geleden. Toen me denk aan mijn ex van 7 jaar geleden. Ja, stressed out. Daarmee is denk ik alles gezegd. Ik durf niet eens te vragen wat is er gebeurd. Ik weet gewoon dat je gestrest bent. Sterkte daar in ieder geval mee. Zometeen gaan we het hebben over welke ongeschreven regel iemand ooit bij jou heeft overtreden. Je eigen regel dus, een ongeschreven regel. Laat je alvast horen via de NPO Luister app. En terwijl je dat doet, hoor je de Beatles. Dit is Hey Jude.

0: NPO Radio 2. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak rond 3:45 vannacht uit, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op die werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorien Topper, dankjewel. Ster.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
2: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
7: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.

0: We zouden over oorlog moeten kunnen praten, over burgers die worden gedood en over kinderen die het verdienen om op te groeien, ongeacht welke vlag boven hen wappert. Dat zegt de band Lucas Graham, die je net hier hoorde op 2. En ze zeggen ook, geld geeft je niet het recht om het debat te beheersen. Het spijt me, maar wij zullen er niet bij zijn. Het is een moeilijke beslissing, maar wel een beslissing waar ik achter moet staan. Ja, je hebt het net ook gehoord bij het NOS-journaal van 7 uur dat Ed Sheeran een speech heeft gehouden, dat hij het nog een keer heeft gehad over de situatie met Macklemore. Dat Macklemore eigenlijk, sorry dat ik het zeg hoor, een ruggengraat heeft en opkomt voor mensen die te maken hebben met een genocide. En Ed Sheeran, merk ik ook wel in zijn speech nog een beetje zoekende is in hoe ga ik dit zeggen zonder een partij te beledigen. Je moet gewoon zeggen waar het op staat, Ed. Ik ben geen mediatrainer, maar het is, je moet gewoon zeggen waar het op staat. Wat zie je op het nieuws? Wat zegt men over oorlogsmisdaden? Benoem dat. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Opkomen voor kinderen, voor dieren, voor mensen die onrecht wordt aangedaan. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Zo simpel is het. In hoeveel seconden heb ik dat gedaan? Weinig.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: We hebben het vandaag over ongeschreven regels die iemand ooit bij jou heeft overtreden. En vandaag is dat dus ook ons spraakmakende onderwerp van de dag. En ik kom erop omdat ik zo'n regel in mijn hoofd geïmplementeerd heb. En ik moet hem ook dagelijks gewoon toepassen. Het zit zo. Als een man mij op een koffie, frisdrank of andere vloeistofachtige date vraagt, dan blokkeer ik hem. Dat is gewoon een overtreding. En voor mij, ik herhaal, voor mij een teken dat jij niet serieus bent over mij of zelf gewoon nog onzeker bent over wat je wil. En 99% van de tijd klopt het ook nog eens. Als ik vraag waarom ze bij dit voorstel komen, dan zeggen ze het gewoon. Ja. Maar ja, wie zegt dat ik meteen al mijn investeringen in jou wil doen? Het is een diner, schat. Als jij geen diner kan betalen, ga werken in plaats van op datingapps te zitten. En jij? Welke ongeschreven regel heeft iemand ooit bij jou overtreden? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Temper City en daarvoor Janet Jackson. Te lang niet gedraaid op mijn, naar mijn optiek op de radio met Together Again. Gewoon echt weer lekker swingen en lekker blij zijn en lekker vrolijk. Vandaag hebben we het over welke ongeschreven regel heeft iemand ooit bij jou overtreden?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Er komt onder andere een audiobericht binnen van Loek.
2: Goedemorgen, Tanas. Een ongeschreven regel. Ja, die heb ik al een. Gewoon geen gezeik voor mijn koffie. Simpel.
0: Geen gezeik voor een koffie. Dan is diegene gewoon al per definitie klaar bij Loek. Kan ik ergens wel begrijpen. Als je net wakker bent en iemand begint al met zeuren. Oh mijn god. Jozef heeft ook iets soortgelijks. Die zegt als iemand begint met een zin waar het woord niet in voorkomt, dan kap ik ze gewoon gelijk af. Wat wil je gewoon wel zeggen? En hij heeft hier wat voorbeelden bij. Ik wil niet lullig doen. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil niet onaardig zijn. Ik wil niet per se mijn mening geven, maar hij zegt, dat is mijn grens. Ik heb te lang en te vaak geluisterd naar vriendelijk gebrachte persoonlijke onzin en beledigingen. Ja, dat is het vaak wel, ja. Hij zegt het heel hard, maar dat is het vaak wel. Of als mensen zeggen, met alle respect, dan weet je al, zelfs daar zit het woord niet in, niet in. Maar met alle respect, dan weet je al, dit gaat respectloos zijn. Maar goed, eventjes kijken. Verder komt er iets binnen van Anja die zegt, als iemand trakteert, bestel je niet ineens het duurste gerecht van de kaart. Mijn ex-schoondochter die deed dat standaard. Ik vond dat zo onbeschoft. Oh, heftig, ja. Mohammed die zegt, als iemand je helpt verhuizen, regel je eten en drinken. Punt. Ik heb ooit 6 uur lopen sjouwen en aan het einde zei die vriend, thanks hè, ik stond echt te wachten op de pizza. Ergens ook heel begrijpelijk. Maar je moet niet verwachten als jij iets goeds doet voor iemand, dat je dan ook iets goeds terugkrijgt. Hè? Zo werkt het niet. Je doet iets goeds gewoon omdat je zelf iets goeds wil doen. Maar ik vind wel op zijn minst wat lekkers eten en drinken is toch wel echt het minimale wat je teruggeeft aan een vriend. Dus er zit wel wat in. En jij? Hoe zit het bij jou? Welke ongeschreven regel heeft iemand ooit bij jou overtreden? Laat je horen via de NPO Luister-app. En terwijl je dat doet, may her soul rest in peace. Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Ja, dan moet je wel flink gaan dansen, vrees ik. Want vooral in het zuiden is het regenachtig vandaag. Op andere plekken breekt vandaag de zon wel geregeld door, maar het gaat ook weer heel flink waaien en het wordt een graad of 18. Op de NOS-headlines van 19:30 verzorgd door Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Thanos. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een grote vuurzee te zien. Die brand die brak uit rond 4:15 vannacht. Waardoor is nog onduidelijk. Er waren in ieder geval geen mensen binnen. Omdat er veel rook vrijkomt, is wel een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt van Leeuwarden. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij kondigt daarom ook een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn ook een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat die AI-force alleen precies gaat doen, dat is nog onduidelijk. In Duitsland is een jongen van 13 opgepakt die in de auto van zijn vader had gereden. Tijdens de rit probeerde hij een politiecontrole ook te ontwijken. Ook de jongen van 16 die met hem meereed in de auto is opgepakt. En op het Griekse eiland Athos, vlakbij Ithaca, is het deze zomer een stuk drukker geweest. Het staat ook wel bekend als het Biggetjes-eiland namelijk. Er leeft een grote populatie varkens die samen met je ook in de zee zwemmen op het strand. Het is wel eens even wat anders dan een gewone strandvakantie, zegt ook deze toerist uit Schotland.
2: Well, it's unusual, that's for sure. I've never seen pigs on a beach before. And yeah, it's nice. It's quite busy, I will say. There's a lot of people that come, but I think once it gets a wee bit quieter, it's really nice. And the pigs seem a lot more peaceful.
1: Ja, het is dus druk met mensen, maar nog drukker dus ook nog met varkentjes erbij. Op social media is het ook niet onopgemerkt gebleven. Er worden veel filmpjes van dat eiland gedeeld. En daardoor zijn er nu duizenden toeristen die er deze zomer hun vakantie hebben doorgebracht.
0: Ja, ik snap dat dit onderdeel is van schattig nieuws en oh leuk, lief en aardig. Maar ik hoop echt niet dat dit een betaalpatroon gaat creëren. En dat er misbruik wordt gemaakt van die biggetjes. Want het is ook hun eerste keer hier op aarde. En het is ook hun wereld, het is ook hun strand. En ik maak me wel zorgen bij dit soort trends, moet ik zeggen. Je hebt het ook gezien met die flamingo's. Je hebt gezien wat ze met olifanten aan het doen zijn. Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo
1: Nee, dat ze er geen hek omheen zetten en dat je ervoor moet betalen.
0: Ja, dat. En dat ze misbruik gaan maken van die dieren. Laat die dieren gewoon met rust. Een foto, oké, ik snap. Maar ik zie al hier duizenden mensen gaan. Nee.
1: Het zag er nu nog wel vredig uit. Dat wel, gelukkig.
0: Laten we het zo houden, in ieder geval. Sydney Topper, dankjewel. Een thee van Tanna's autogeurhanger. Zou je die willen hebben? Is wel lekker, toch? In je huis of auto, toilet. Dat het kan ruiken naar de verse geur van zoete broodjes. Hij kan zomaar op je deurmat vallen. Als je de uitdaging aandurft te gaan om Google's vertaalkunsten te ontrafelen. Ze heeft 3 liedjes vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald en het is aan jou om minimaal 2 van de 3 correct te raden. Dit is alvast een kort voorproefje voor wat er komen zal.
3: Wij zijn de kampioenen, mijn vrienden.
0: Wij zijn de kampioenen, mijn vrienden. Meespelen kan door het woord Mandela in te sturen via de NPO Luister-app. Jij hoorde het goed, Mandela. NPO Radio 2. M-A-N-D-E-L-A. Mandela.

0: heeft afgelopen vrijdag een nieuw album uitgebracht. Ik was vroeger groot fan van Miley Cyrus. Ik ben echt opgegroeid met alles. Ook Hannah Montana en al die albums en zo. Het nieuwe album klinkt best goed. Maar ik moet zeggen dat er ook een paar parels tussen zitten waarvan ik denk, nou, ik moet toch wel even een paar keer luisteren, wil ik hier aan wennen.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Je hebt soms toch van die albums dat je denkt, ja, ik moet toch even een paar keer luisteren voordat ik hem echt heel goed kan vinden. Ik had dat ook met het nieuwe album destijds van Sabrina Carpenter, dat ik dacht, ja, het is wel even wennen naar haar eerste, zeg maar echt een, nou, niet eerste, zeker niet eerste, maar het album daarvoor, die gewoon in één keer lekker voelde. Maar daarna voelde het andere album ook weer goed. Nou, ik weet niet of dit herkenbaar is. Goedemorgen, Tede.
3: Ja, goedemorgen, Tanas.
0: Met welk album had jij dat? Dat je echt even de tijd moest gunnen om het leuk te vinden. En dat je het daarna ook echt leuk bent gaan vinden.
3: Ja, dat is een goeie. Mijn laatste album waar ik dat bij mee had, was een album van Volbeat.
0: En hoe vaak had je nodig om hem leuk te vinden?
3: Nou, ik denk toch wel, zeker wel een maandje, zeg maar, ja. Dat ik, jawel.
0: Ja, ik ben zo blij dat je dit zegt, want het is dus kennelijk wel een herkenbaar ding, omdat je dus iets heel leuk vindt, denk je, ik moet het gewoon leuk gaan vinden, ik moet gewoon het album goed gaan vinden of zo. Ik weet niet, het is heel raar.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat is denk ik een kronkel wat wij muziekliefhebbers hebben. Goed, aangezien jij iemand bent dus, die een maand lang naar albums luistert, ga ik ervan uit dat jij ook de liedjes heel goed kan herkennen. Je hoeft maar 2 van de 3 fragmenten goed te raden die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald om de gelukkige eigenaar te worden van een Thee van Tannas autogeurhanger. En om te mogen beslissen welke van de 3 nummers we daarna moeten draaien. Nou, lukt het je niet, Tede, dan win je alleen het laatste. Maar ben je nou een bofkont die echt alle 3 de fragmenten goed heeft, ja, dan ben je uniek. Dat komt niet heel vaak voor. Ben je er klaar voor?
3: Nou, kom maar op.
2: Even Google vertalen.
1: Wij zijn de kampioenen, mijn vrienden. En we blijven vechten tot het einde. Wij zijn de kampioenen, wij zijn de kampioenen. Geen tijd voor verliezers. Want wij zijn de kampioenen.
3: Ik denk dat ik daar We Are The Champions van Queen in herken.
1: Wij zijn de kampioenen, mijn vrienden.

0: te herkent, komt de volgende.
1: Ik zal er voor je zijn als het begint te regenen. Ik zal er voor je zijn alsof ik er al eerder ben geweest. Ik zal er voor je zijn omdat jij er ook voor mij bent.
2: We hebben in principe alleen de titel nodig. Dus als je die hebt, dan ben je er al.
3: Oh, deze vind ik een stuk moeilijker. Ga niet echt een lampje branden nu.
2: Nee?
3: Nee.

0: Als je hem dan hoort, denk je, oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik denk inderdaad. Dat dit als deze laatste, als je deze niet goed raadt, hebben we echt een probleem in december. Komt-ie.
1: Maar het is verdrietig en het is lief en ik kende het helemaal toen ik de kleren van een jongere man droeg. La, la, la, de de da, la, la, zing ons een liedje, jij bent de pianoman.
2: Ja, ja. Jij bent de pianoman.
0: Ja.
2: Ja, ik denk piano, pianoman.
0: Weet je ook van wie?
2: Is dat niet van Elton John? Maar, ja, zeg het maar. Nee, dat is een gok hoor.
0: Teda, hou jij van de top 2000?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Ja, absoluut.
0: En welk nummer komt best wel vaak voor in de top 10?
2: In de top 10? Ja.
0: Piano Man, hè?
2: Ja, Piano Man, ja.
0: Ja. Het is je vergeven. Het is geen Elton John.
2: Oh ja.
0: Het is Billy Joel waar we naar op zoek. Ja. Maar ik reken hem gewoon goed, want ik had alleen de titel nodig. En weet je, eerlijk is eerlijk. Soms weet ik het ook allemaal niet.
2: Nee, precies.
0: Dus dat is prima. En je hebt er dus 2 goed. Dat betekent dus dat je er vandoor gaat met een T van Tannas autogeurhanger. En vandaag is het spelthema Mandela. En het Mandela-effect betekent dat veel mensen zich iets op dezelfde manier herinneren. Terwijl het in werkelijkheid net anders is. Vooral bij bekende nummers gebeurt dit vaak. Bij We Are The Champions van Queen denken veel mensen dat het nummer eindigt met Of The World. Maar in de originele studioversie eindigt het nummer met We Are The Champions. Live werd overigens Off the World soms wel gezongen, gewoon voor het idee. En ook bij I'll Be There For You van de Rembrandts gaat het vaak mis. When the rain starts to fall klinkt bekend, maar het is When the rain starts to pour. En bij Piano Man van Elton John in dit geval, nee geitje, Billy Joel, zingen veel mensen Can You Play Me A Melody, terwijl het eigenlijk is Son, Can You Play Me A Memory. Dus topper, welke van de 3 mag ik voor je draaien?
2: Doe de Piano Man, maar...
0: Ik weet niet of we de Elton John versie hebben hier. Ik hoop dat deze ook goed genoeg is.
2: Nou, hartstikke leuk.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
16: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
17: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro pas aan.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Je krijgt zo direct het NOS-journaal, zo direct ze eigenlijk nu... van Sydney Dijkers van 8 uur... Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Tannas. Minister Karremans van Infrastructuur gaat aangifte doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen opgepakt. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Ed Sheeran heeft zijn eerste show gespeeld sinds de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was geschrapt. Macklemore zou door de organisatie uit de Amerikaanse tour van Sheeran zijn gezet door zijn pro-Palestijnse uitspraken. Ed Sheeran kreeg daarna ook veel kritiek dat hij zich niet uitsprak tegen de kwestie. Op het podium zei hij dat hij fouten heeft gemaakt.
23: What happened in Israel and in the No Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic. and unjustifiable and disproportionate. Valhalla's been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives. Children's lives.
22: Nadat Macklemore uit het voorprogramma werd geschrapt, stapten ook andere artiesten uit de tour, inclusief de begeleidingsband van Sheeran. Hij stond daarom nu alleen op het podium. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor een deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD nog een monsterzege in een andere deelstaat, Sachsen-Anhalt. Het was een moeilijke avond voor Ajax gisteren. Tegen Excelsior had Ajax 81% balbezit. Er waren 33 schoten tegen en 8 voor Excelsior. En toch werd het 2-2.
0: Dolberg, ruimte. Keihard op de lat. Brandt met de voorzet. Edvard Zeniet. Tolu, paal. Het is wonderbaarlijk dat Ajax deze wedstrijd niet wint van Excelsior. Zoveel kansen. Ajax had deze wedstrijd moeten winnen, maar het lukt niet.
22: Verder wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. En Sparta verloor met 0-4 van Heerenveen. Het weer vooral in het zuiden regenachtig vandaag. Op andere plekken breekt vandaag de zon soms door. Het waait wel flink en het wordt in de middag een graad of 18.
21: Sydney Topper, dankjewel.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
24: Hey Francis, ben je er klaar voor?
25: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
24: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
25: Ja, magisch.
26: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
30: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
31: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
32: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
33: Yes, hij doet het.
34: Ja hoor, dat kan zeker.
32: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
35: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
36: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
37: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
38: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
39: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: Scouting for Girls op NPO Radio 2. Dit is een film die niet alleen voor je vermaak is, maar ook aandacht vraagt voor een belangrijk onderwerp, namelijk partnergeweld.
1: De thee van Thomas.
0: In 2025 waren er bij Veilig Thuis ongeveer 53.500 meldingen van ex-partnergeweld. En Sugar, die nu in de bioscoop draait, gaat over haar styliste Gina, die zelf te maken krijgt met partnergeweld. En Gina wordt gespeeld door Delani Lepelblad. En die kan je misschien kennen als zangeres of van de programma's The Next Girl, Boyband en The House of Talent. Delani Lievert, goedemorgen.
2: Good morning, we zijn er.
0: Je bent er. Allereerst gefeliciteerd met je acteerdebuut.
2: Dank je wel.
0: Ik ben zo trots op jou. Je deed auditie voor deze film zonder te weten welke rol het was ook. Maar ja, toen je hoorde dat je Gina mocht spelen en wat de rol inhield, wat ging er toen op dat moment door jou heen?
2: Ja, nou, ik werd gebeld door mijn manager en toen zei ze echt een beetje zo van, ja, je hebt de rol gekregen. En toen was ik zo van, hè? Toen zei ze, ja, ik weet ook niet. En toen, ik was alleen thuis en toen hing ik op. En toen dacht ik, nou, wat is er gebeurd? Wat gaan we eigenlijk doen? En en ja, een beetje in ongeloof, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ik wist het allemaal niet op dat moment. Ik dacht, oké, vet, maar hoe dan? En wat gaan we doen? Hoe werkt dit? Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, hoe moet dit, hoe werkt dit? Dat kan je allemaal niet zien als je jou ziet op het grote doek. Want wat doe je het waanzinnig. Het voelt echt alsof je dit voor de 20ste keer doet. Zeker ook met zo'n heftige rol ook. Gina die te maken krijgt met mishandeling, manipulatie. Op een bepaald moment zelfs geïsoleerd wordt van haar familie. Jij als Delani, wat deed het met jou dan om zo in dat verhaal en in haar emoties te verdiepen van Gina?
2: Ja, ik denk dat omdat ik dus geen acteertechnieken heb, ben ik gewoon echt gaan zoeken naar al deze verhalen. En ik heb natuurlijk al het een en ander voorbij zien komen op het nieuws. Maar je gaat je toch meer inleven. En je gaat ook heel erg afvragen, wie is Gina eigenlijk qua persoon? Ze is gewoon een hele sterke, ondernemende meid. Wat vind ik in Gina terug in mezelf? Dus ik heb wel gewoon veel vragen gesteld. En hoe dichter je bij de opnames komt, hoe meer je het script uit je hoofd kent, hoe meer je begrijpt dat het gewoon een ontzettend lastige situatie is waar zij in zit. En het feit dat met zoveel vrouwen gebeurt in Nederland, dat is gewoon heel verdrietig.
0: Het is zeker ook heel verdrietig. Er waren ook momenten dat jij na een draaidag thuis ook verdrietig was om de rol. Dus ik kan me voorstellen dat dit dan ook wel zoveel impact op jou heeft gehad als persoon.
2: Ja, want dit is voor de eerste keer. Dus je gaat gewoon volle 100% in. En ik dacht, ik moet gewoon elke scène moet ik alles geven. En wat er wel gebeurd is, Daniel Kolf is mijn tegenspeler. En die is gewoon insane hoe goed hij is. En ik merkte gewoon echt, soms waren wij gewoon echt Gina en Raoul. En dan kwam ik thuis en dan voelde ik me gewoon verdrietig. En dan was het van, oh ja, nee, ik voel me niet verdrietig. Ik was super blij,

0: maar dit is Gina's verdriet. En verdriet ook wel van al die vrouwen die dit moeten meemaken.
1: Ja, ja, dat zeg je inderdaad heel goed. Verdriet ook van alle vrouwen die dit moeten meemaken. En ja, alvast voor iedereen die de film nog moet zien. Sorry, dit is een mini-spoiler. Bij de première, waar ik dus ook bij was, riep de hele zaal ook niet doen. Toen Gina, nadat ze naar een opvang was begeleid, toch weer terugging naar Raoul. Ja. Wat heeft het spelen van Gina jou geleerd over waarom iemand in zo'n situatie toch terug kan gaan?
0: Ja, het is toch... liefde kan soms zo diep zitten. En ik denk wanneer je geïsoleerd wordt, je echt in een bubbel terechtkomt. Je gaat je ook schamen. Je durft niet te vertellen dat je in die situatie zit. En als je het vertelt, dan word je vaak ook wel gejudged. Mm-hmm. Door de buitenwereld. Dus ik kan gewoon... Ja, ik kan veel beter begrijpen waarom het tot zo'n punt komt. En eerst zou ik misschien denken van oké, maar ik snap het. Je houdt van hem, je geeft om hem, maar je doet je echt pijn. Het is echt gevaarlijk. En nu denk ik, ja, het is gewoon bijna onmogelijk.
1: Ja, ja, ik wil echt niet te veel over de film ook zeggen, maar je gaat het ook beter begrijpen als je het eenmaal ziet. En je leeft je veel meer in een persoon die daarmee te maken krijgt. En als buitenstaander is het makkelijk om te zeggen, niet doen, niet doen. Maar degene die erin zit, zit er zo diep in die manipulatie. En het is zo moeilijk om te verwoorden ook. Delaney, als het gaat om partner en huiselijk geweld, waar zouden we volgens jou meer over moeten praten?
0: Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we gesprekken gaan voeren. En niet alleen gesprekken tussen de vrouwen. Want wij kennen allemaal een vrouw die zoiets heeft meegemaakt. Wat ontzettend verdrietig is. Alleen ik denk dat vaak bij huiselijk geweld is dat de man dan in deze situatie nooit heeft geleerd met zijn gevoel om te gaan. En dat... dat praten moeilijk is, dat verwerken van emoties moeilijk is. Dus ik hoop gewoon dat we onder de jonge jongens, maar ook de oudere mannen, gewoon gesprekken ontstaan van hoe ga je om met jaloezie, of hoe ga je om met als een vrouw niet meer met je wil zijn? Wat voel je dan? En hoe ga je daar gewoon normaal mee om, in plaats van dat je haar liever dood hebt dan dat ze weggaat? Daar zit het probleem. En wij vrouwen weten allemaal dat dit gebeurt. Alleen het verhaal moet gewoon naar buiten. En we moeten daar moeten we wat aan doen.
1: Er is echt een verandering nodig. Echt nodig. Ja. Ik zei het al. Ik vind 53.500. Ik vind dat echt heel veel. En dat moet niet. Dat mag niet. En dat kan niet. En deze film zorgt onder andere ervoor dat je daar veel meer inzicht op krijgt. Maar dit gesprek met jou ook. Heel waardevol. En dank je wel dat je dit met ons wilde delen, Delaney. En
0: jij ook heel erg bedankt.
1: Ja, nou, ik heb niks gedaan. Ik vind dat mensen zoals jij verdienen echt een podium.
0: Nou, dat is
1: Ik vind je een mooi mens, Delaney. En hopelijk tot snel weer.
0: Dank je wel. Oh.

0: Dit was de domste zin die ik ooit heb geschreven. Dat zegt ze over sommige losse songteksten die ze door de jaren heen heeft opgeschreven. Ze bewaart namelijk al die losse ideeën in een bestand. En soms dan leest ze iets terug en denkt ze, wat heb ik hier nou in hemelsnaam opgeschreven? Maar af en toe zitten er ook ineens dingen tussen waarvan ze denkt, hey, dit is eigenlijk best interessant. Nou, en zo begon ook The Fate of Ophelia, de Shakespeare-geïnspireerde track die je net hoorde van Taylor Swift op 2. Nu op de radio, nieuwe muziek. Muziek wat je deze hele week extra vaak gaat horen, omdat het de topsong is.
1: NPO Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Parachute van Ben.

0: topsong van deze week. Bente met een parachute. Ja, onze nieuwslezer die leest zo een zin op. En het is aan jou om te raden of die zin een zin is die voorkomt in diens bulletin van 8:30. Of een zin is uit een track die je na het nieuws gaat horen. Nou, wat krijg je in ruil voor het juiste antwoord? Een shout-out. En een plek op onze Hollywood Wall of Fame natuurlijk. Die te bekijken is via de NPO Luister-app. Onze nieuwslezer van vandaag is Sidney Dijkers. Goedemorgen, Sidney.
1: Hey, Thans. Goedemorgen.
0: Wat is jouw zin van vandaag?
1: Nou, dat luidt: het straatleven, dat is het enige dat ik ken.
0: Ja, dat past ook wel echt heel erg goed.
1: Ja.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Het straatleven is het enige leven dat Sidney Dijkers kent. Is het nieuws of lyric? Laat je horen via de NPO-luisterapp. En terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Vooral in het zuiden is het regenachtig. Op andere plekken breekt vandaag de zon geregeld door. Het waait wel flink en het wordt een graad of 18. Dan de NOS headlines dus van 8:30.
1: Yes, goedemorgen. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen door Rusland vannacht. Er kwamen 3 mensen ook bij om het leven, onder wie 2 kinderen. De gouverneur van de regio noemt het een onherstelbare tragedie. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het vuur brak daar vannacht uit in het pand. Er komen flinke rookwolken bij vrij. Er was niemand binnen. De brandweer is inmiddels gestopt met blussen, want het gebouw is dus niet meer te redden. Bij het extreemrechtse protest dat gistermiddag in Den Haag uit de hand liep, zijn ook meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. En in de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. In de start van de wedstrijd ging het ook nog eens mis door een fout van de keeper van Willem II.
3: Daar de redding en hij laat hem los en dan zit hij er toch in. Fout van De Lange en Brittijn maakt de 1-0. En dan is het Fortuna toch gelukt. Niet uit de strafschop die ze al vroeg in de wedstrijd hadden verdiend. Niet uit de kans van Zeefuik die om een zeer licht duwtje werd afgefloten. Maar nu wel door Brittijn.
1: En ook Sparta verloor. De Rotterdammers waren een maatje te klein voor Heerenveen. Het werd 0-4. Verder speelde ADO Den Haag 1-1 gelijk tegen Cambuur. En Ajax Excelsior werd 2-2.
0: Dankjewel, City. Ja, en de zin die je net oplas is toch wel echt, denk ik, jouw eigen levensmotto, hè?
1: Ik kom uit mijn persoonlijke memoires.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nee, het zat niet in het nieuws, dus dan is het automatisch een lyric.
0: Klopt, en welke lyric het is, dat ontdek je zo direct. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Jan. We hebben een andere Jan. We hebben Tom, Danny, Dido en een heleboel andere mensen. Via de NPO-luister-app kun je je naam zien op het grote scherm. De Hollywood Wall of Fame, mits je daar natuurlijk toestemming voor hebt gegeven. Sidney Topper, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Als jij zo direct een thee van Thanos theepakket wil winnen, dan heb ik goed nieuws voor je. Je kan weer meespelen met het geheel. Dat is een spel waarbij je een aantal vragen voorgeschoteld krijgt en het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je eigenlijk een puzzel leggen en dus het geheel raden. Zo simpel is het eigenlijk. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag en die luidt: maak de bekende songtekst van André Hazes af. Bloed, zweet en... Maak de bekende songtekst van André Hazes af.

0: Crusaders, Street Life. Maar niet iedereen is op straat te vinden. Sommige mensen zijn gewoon heel lief ergens bij een tuinhuis. Dat kan ook natuurlijk. Ja, toch Frank?
1: Dat klopt, ja. Ik zit in mijn tuinhuis.
0: Jij zit in je tuinhuis. Met wie ben je daar allemaal?
1: Nou, ik had mijn neefjes te slapen. Dus we waren met z'n vieren. Maar die zijn gevlucht naar boven om te gamen. En ik heb mijn dochter hier nog. En ik ben ontbijt aan het maken.
0: Zo vroeg al aan het gamen, joh.
1: Ja, zo gaat het weer met die gasten. Die worden om 7 wakker. En die vluchten weg. En dan zijn ze pleiten.
0: Ja, dan zijn ze ook echt lang weg. Want die games die duren ook gewoon urenlang. En als je er eenmaal in zit, dan zit je er ook eenmaal in. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: En jij bent lekker met een ontbijtje bezig. Wat
1: Zeker.
0: Wordt het vandaag?
1: Nou, ik heb American pancakes.
0: Oeh.
1: Ik heb scrambled eggs.
0: Oh.
1: Afbakbroodjes.
0: Zo.
1: Beetje Griekse yoghurt. Dus het wordt een feestje.
0: Zo, hè. Maar is het een feestje of zo? Of is dit elke zondag bij jullie? Zo ja, dan willen wij het adres. Wij willen er ook zijn.
1: Nee, nou, mijn zusje dus, die is zwanger. Dus die kan af en toe wel even een avondje alleen gebruiken. Dus dan heb ik al die andere, die druktemakers heb ik hier.
0: Nou,
1: we noemen het ook de bende van ellende.
0: Nou, ik vind jullie helemaal geen bende van ellende. Dit klinkt zo ontzettend lief en wholesome. En het feit dat jij dit voor je zusje doet. Dus niet alle broertjes zijn vervelend.
1: Nee,
0: jij bent een goeie. Wat leuk. Dus jij hebt niet vroeger stiekem dingen Barbies van haar kapot gemaakt of haren eraf
1: Zeker
0: geschoren.
1: Zeker wel.
0: Ik wist het.
1: Hoort erbij,
0: jij klinkt ook wel als iemand die het goed moet maken.
1: is een haat-liefde verhouding
0: ja,
1: altijd.
0: Precies, dat hoort erbij. Topper, wat leuk dat je meespeelt met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kan je met die antwoorden het geheel vormen. Lukt het je niet? Ja, dan ben ik genoodzaakt om de lijnen open te gooien. En dan kan iemand anders verder spelen met het spel. Gaan we niet vanuit op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen?
1: Als 5 het beste is, dan denk ik 5.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Maak de bekende songtekst van André Hazes af. Bloed, zweet en...
1: Ja, ik had Thanos gestuurd. Maar laat voor het spel maar met tranen spelen.
0: Inderdaad. Nou, Thanos had ik ook wel goed gekeurd. Tranen en Thanos liggen wel heel dicht bij elkaar. Welke intro van een lied van de Goo Goo Dolls hoor je hier? Let goed op, want je krijgt maar een heel kort stuk te horen. Komt-ie.
1: Lievelingsnummer van mijn zoon, Iris.
0: Hoe noem je twee bij elkaar horende handschoenen, schoenen of schaatsen?
1: Een paar.
0: Hoe noem je het lichtgevoelige laagje achter in je oog? Het staat nog op mijn...
1: Netflix.
0: Ik doe alsof ik die eerste niet hoorde wat je zei. Hoe zeg je volgens het spreekwoord als je iets heel uitgebreid en met veel details vertelt? In geuren en...
1: Kleuren.
0: De antwoorden die jij hebt zijn tranen, iris, paar, netvlies en kleuren. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Oog?
0: Ja, dat is het paar organen waarmee je de wereld om je heen ziet. Dankzij je netvlies in je ogen zit ook de iris. En die bepaalt hoe groot je pupillen zijn en welke oogkleur je hebt. Het patroon van je iris is bovendien sterk individueel, ook bij eenijige tweelingen trouwens. En je ogen die worden natuurlijk vochtig gehouden door de traanfilm. Plus, op zondagochtend mag je muzikaal gezien ook best even je ogen sluiten met Snow Patrol's Shut Your Eyes. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Thanos. Het theepakket, ben je daar blij mee?
1: Fantastisch, hartstikke blij.
0: Je hebt het gemanifesteerd en je zei 5 is het beste, dan ga ik voor een 5.
1: Ja, nou hartstikke leuk.
0: Ja, superleuk dat je mee hebt gespeeld. En ik vind eigenlijk wel dat je voor je zwangere zus... Is dat een meisje wat ze krijgt?
1: Dat weet ze nog niet.
0: Oh.
1: Het is dus spannend.
0: Ja, dan vind ik toch dat je een Ken of een Barbie voor haar moet halen als goedmakertje extra.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, daar hou ik je aan, hè? Daar hou ik je aan.
1: Ja, zeker. Komt goed.

James Martin zegt, mijn favoriete Limburgse liedje, groetjes uit de Heerlen. Ach, ik ben altijd blij als jij blij bent. Zometeen is het tijd voor Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. En hij heeft er heel erg veel zin aan. Dus heel veel plezier met de Jeroen. Ik ben er natuurlijk volgend weekend weer tussen 6 en 9. Moest even nadenken wat mijn werktijden ook weer waren. Nou, dit is Roxette. Doei!

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: En zo is het geworden. Enkele seconden voor 9 uur. En het is tijd voor het NOS-journaal. Sydney Dijkers, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
16: Goedemorgen Jeroen. Ja, het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht een grote brand uitbrak, is niet meer te redden. De brandweer is daar gestopt met blussen. Het vuur brak rond 4:15 vannacht uit.
17: Toen we hier ter plaatse kwamen, kwamen de vlammen al echt uit het pand. Ook bleek dat het pand al vol stond met rook. Daardoor konden we niet meer van binnenuit de brand bestrijden. Toen is er opgeschaald om hier echt voldoende materieel te krijgen om de brand te blussen.
16: Maar dat mocht niet baten. Het pand gaat helemaal verloren. Het vuur is niet overgeslagen op gebouwen in de buurt. Opnieuw gaat een deel van Duitsland naar de stembus vandaag. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern mogen de inwoners een nieuw parlement kiezen. Het gaat niet om de grootste regio's, maar toch kunnen deze verkiezingen wel grote gevolgen hebben voor de landelijke politiek. Zo wordt verwacht dat de regeringspartij CDU grote klappen krijgt. En daarmee zal de druk op bondskanselier Merz nog verder oplopen om plaats te maken voor een ander. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er zijn 24 relschoppers opgepakt. Lokaal burgemeester De Mos complimenteert de politie daarom.
18: Weet je, was uitermate goed voorbereid in de dagen richting deze demonstratie. Is er ook veel contact geweest en we moeten de politie en de ME een groot compliment maken dat ze ervoor hebben gezorgd dat het ook niet is uitgewaaid over de rest van de stad, dat het echt gecentreerd is gebleven en dat is gelukkig goed gegaan.
16: Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. En later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. En in Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Het ging niet zomaar om schilderijen, maar portretten waar ze zelf op waren te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij ook licht beschadigd. Het museum kon die grap niet zo waarderen. De twee Duitsers die werden opgepakt door bewakers en daarna overgedragen aan de politie.
19: Ja, dat was toch wel een stunt, een grapje gewoon.
16: Ja, die wilden zelf ook bij de Mona Lisa.
19: Ja. Ik kan er wel om lachen.
16: Precies.
19: Ik vind het ook wel.
16: Het weer in het zuiden buien, op andere plekken droog. Vanmiddag zon en wolken met ook nog kans op een enkel buitje in het noorden en oosten dan. Er staat ook vrij veel wind en het wordt vanmiddag een graad of 18.
20: Ster. Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
24: Ik ben flexibel.
23: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
24: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
23: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holy do.
28: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
29: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
30: True Lease met Genke.
31: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
32: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
31: Precies wat we nodig hadden.
32: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
33: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
32: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
34: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
35: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
34: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.

0: uitspreken. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Ja hoor, hier ben ik.
4: CNN Para.
3: Hey, goedemorgen.
5: Het is maar één.
3: Geluidenarchief gaat weer open. We hebben geluid op in je eigen huishouden en stuur het alles op. En straks praten we ook nog even met dubbele tong. Haha, dit is Rinkel de Kinkel.
4: Hallo!
3: Tap af met Roxy Music.

0: voor de echte Roxy Music fans destijds even wennen. Deze zeer mooi, strak, fluweel, zacht geproduceerde track. In tegenstelling tot wat er allemaal bijvoorbeeld op het album Viva Roxy Music te horen was met Phil Manzanera en Brian Eno. Dat was allemaal wat rauwer. Dit was gewoon een enorm fluweel, zachte knaller daar. More than this. Vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Het is zondag 20 september en je kan meedoen met de radioshow via digitale doorgangplaat. En daarin komt binnen Bart, die stuurt de afgelopen maanden stonden bij een zondag in het teken van lange duurlopen ter voorbereiding van de kustmarathon Zeeland. In oktober tot wel 30 kilometer. Soms best pittig en saai, maar met jou in mijn AirPods vlogen de kilometers voorbij. Dankjewel Bart hiervoor. En Ella hebt gebroken been, dus ik ben nieuwe hobby's aan het ontdekken. Vandaag servies beschilderen. Ja, het is druk in de app. Zo vroeg meteen al Maiko die schrijft: mijn broer en ik zijn aan het klussen in zijn nieuwe huis. Straks trainen we voor de vierdaagse werkse, Jeroen. Nou, dankjewel voor alle berichten die binnen zijn gekomen. Gezelligheid. Om even dat met elkaar te delen. Het geluidenarchief gaat weer open. En je inzending daarvoor is ook alvast welkom. Ik zeg, stuur maar. We gaan dat gewoon nu meteen even officieel opengooien. Dat zijn dus geluiden uit jouw huishouden. Dingen of uit je werkomgeving. Eigenlijk overal vandaan als het maar geluid maakt. En met behulp van de NPO Radio 2 luister-app. Dan kun je dus een opname maken. Die kun je aan ons sturen. Maar vergeet niet daarbij te vermelden wat je hebt opgenomen. Want dat maakt zeg maar het communiceren een stukje gemakkelijker. Oh, wacht, deze muziek die ik kan wegleggen. Even wat anders doen. Dit is
1: schattig dierennieuws.
0: Schattig dierennieuws, ja. Namelijk een heel mooi bericht over de ooievaar. De vogel is bezig met een comeback. Ja, klinkt raar, maar het is echt waar. Half eeuw geleden was de vogel bijna uit Nederland verdwenen. 50 jaar geleden. Maar nu is hij terug van weg geweest. Dankzij een speciaal fokprogramma van de vogelbescherming. Want het was hard nodig, want in de jaren 60 waren er nog maar 10 paren over. In de jaren 60 nog maar 10 paren ooievaars. Dat is toch raar? Jeetje weer. En of er door de toename van ooievaars. Dat zijn dus geluiden uit jouw huishouden. Dingen of uit je werkomgeving. Eigenlijk overal vandaan als het maar geluid maakt. En met behulp van de NPO Radio 2 luister-app. Dan kun je dus een opname maken. Die kun je aan ons sturen. Maar vergeet niet daarbij te vermelden wat je hebt opgenomen. Want dat maakt zeg maar het communiceren een stukje gemakkelijker. Oh, wacht, deze muziek die ik kan wegleggen. Even wat anders doen. Dit is
1: schattig dierennieuws.
0: Schattig dierennieuws, ja. Namelijk een heel mooi bericht over de ooievaar.

0: Ja, klinkt raar, maar het is echt waar. Half eeuw geleden was de vogel bijna uit Nederland verdwenen. 50 jaar geleden. Maar nu is hij terug van weg geweest. Dankzij een speciaal fokprogramma van de vogelbescherming. Want het was hard nodig, want in de jaren 60 waren er nog maar 10 paren over. In de jaren 60 nog maar 10 paren ooievaars. Dat is toch raar? Jeetje weer. En of er door de toename van ooievaars ook een babyboom komt, is onbekend. Lieve mensen, lieve luisteraars van deze radiozender NPO Radio 2. En bezoekers van het concert van Wiebe Suryadi gisteravond. Dat was wel een hele belevenis, dat zal je niet vaak meemaken bij. Komde al snel weer naar huis. Hij moest zijn concert in Tilburg stoppen. In de concertzaal werd een probleem door een technisch probleem werd het veel te warm en vochtig. En daar kunnen akoestische instrumenten, zoals een gevoelige vleugel, niet zo goed tegen. Hier is een moment dat. Ja. Nee, dat. Vreselijk. Die arme Wiebe, joh. Die probeert mooi te spelen, maar dat. Ja. Kwam door een slecht werkende airco. Volgens Suryadi kon hij daardoor niet meer optreden zoals hij wilde. Nee, dat horen wij hier heel duidelijk. En voor de mensen die erbij waren, goed nieuws. Concert krijgt een nieuwe datum. Ik zou zeggen, zet gewoon de synthesizer neer. Heb je helemaal geen probleem? Nee, geintje natuurlijk. Hey, hallo daar.
1: NPO Radio 2.
2: Jeroen van Inkel. Hi. He's a daddy, yeah. Yeah. He's handsome.

0: NPO Radio 2 met het weer voor vandaag. Vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later, vooral in het noorden, komt het op een enkele bui aan. Het waait ook stevig. Wordt een graad of 18 op dit moment bovenop de Radio 2 zendmast. 17 graden en bewolkt. Maar je weet het, op zondagochtend hebben wij dit award-winning radio-item genaamd
1: Het Geluidenarchief.
0: Via de NPO-luisterapp kun je een geluidje aan ons dus sturen en beschrijven wat het is. Dit stuurde Maiko.
2: Dat is de wasmachine die al lekker vroeg staat te draaien.
0: Oeh, die zegt zo. Dat klinkt als een rammelbak, Maiko. Maar ja, goed dat je dat doet zo, 's ochtends vroeg. En dit kwam binnen via Ashwin.
3: Een soldeerbout in de houder doen.
0: Hey, dat is ook wel een goed geluid. Ik zit helemaal voor me. Dat is zo'n, meestal zo'n blauw voetstukje. En er zit zo'n chromig gedraaide veer zit daar op. En daar gaat dan die soldeerbout in. Ashwin, ik weet niet wat je aan het maken bent, maar veel succes ermee. Misschien is hij wel een oude bandrecorder aan het reviseren. Je weet niet. Valentijn die stuurt dit. Nou,
4: ik draai aan het wieltje voor mijn Lily Go, waarmee ik vliegtuigen kan spotten.
0: Oh, hè? Lily Go?
5: Oh, jij kent dit ook niet.
0: Nee, dus. Nee, het zegt mij niks. Maar ik ben geen spotter.
5: Nee.
0: Ik heb Flytracks, dat is het enige wat ik gebruik dan. Oh, ja. Kan je ook al redelijk dingen mee zien, maar nee. Ja,
5: klinkt als een hele leuke hobby voor de zondagochtend.
0: Heel leuk, inderdaad. Dankjewel, Valentijn. En deze komt van Pamela.
6: Dit is mijn hondje Trudy, die bezig is om haar varkentje te vermoorden. Hoedjes.
0: Ja, ik hoorde ook zo'n kip of zo'n varkentje wat hondjes hebben. Dan knijpen ze erin en krijg je dat geluid. Sterkte ermee, Pamela. En dankjewel voor het ongelooflijk fijn delen met ons en de rest van de wereld. Blijf ze sturen, hè, die geluiden, want we vinden het leuk. Dan gaan we het samen even delen. Terwijl Nederland aan het ontwaken is op een zondagochtend, draaien wij de muziek van

0: David Bowie. Als je een groot fan bent van David, moet je misschien even weten, er is een oud album van David verschenen. Toen heette hij nog Davy Jones, even uit mijn hoofd. En dat is een album uit eind jaren 60 en zo klinkt het ook. Het is helemaal, het klinkt alsof het op karton is opgenomen. Met heel veel van die ouderwetse galm en zo. Maar het is echt leuk om te horen, want je hoort dus een hele jonge David en je herkent zijn stem heel duidelijk. Je kan het overal wel vinden. Ik vond het leuker om deze te draaien. Golden Years, die is gewoon wat lekker vetter. Dus, 9:32. Cindy Dijkers, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jeroen. In Oekraïne en Rusland zijn mensen om het leven gekomen bij aanvallen met drones vannacht. Volgens Rusland kwamen in Moskou 2 mensen om het leven. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen 3 doden, waaronder 2 kinderen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie, die hij ook op geen enkele manier wil belemmeren, zoals een aantal topmannen van AI-bedrijven juist voor pleiten deze week. Hij kondigt een AI-force aan die dat dan allemaal in goede banen moet leiden. In Rotterdam is gisteren 190 kilo vuurwerk ingeleverd tijdens een actie waarmee je zonder straf vuurwerk kan wegbrengen. Nu je deze jaarwisseling geen eigen vuurwerk mag afsteken, beginnen veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo in Rotterdam is wel een stuk minder dan de 500 en 400 kilo die in Arnhem en Zutphen bijvoorbeeld werden ingeleverd. En alles wordt duurder, hoor je vaak. Maar soms gaat het ook volgens mensen echt te ver. Zo is op de Noordermarkt in Amsterdam biologisch bruin emmerbrood nu te koop voor slechts €22. Niet iedereen vindt dat een schappelijke prijs.
2: Ja, vind ik totaal belachelijk.
3: Ik hou echt van zuur deze brood, maar €20 gaat me te ver. Misschien stoppen ze er wel iets van goud in of zo.
4: Nou, ik koop een half brood, dus dat is sowieso de helft van de prijs. En ik snijd heel dun. Ik laat het hier niet snijden.
2: Ja, ik vind het totaal leeg. Maar ja, als je geld genoeg hebt, dan zou je toch ergens een uit moeten geven.
1: Nou, de verkoper van het brood zegt dat het een eerlijke prijs is. Dit omdat het minstens 36 uur moet reizen, 2 kilo zelfs is. En daar ook maar een paar bakkers zijn die dit brood kunnen maken.
0: En zijn ze ook een hit op Insta en TikTok toevallig? Meestal helpt dat.
1: Ja, hè? Sommige mensen zeggen ook, dit is ook een soort lifestyle, hè? Dat je er een selfie mee kan nemen met het brood.
0: Oh ja, ja, precies. Ja. Goed, je hebt goede ideeën, Sidney.
1: Ja. Ja, ja. Is het nog wat meer waarde? Ja.
0: Ja.
1: Het weer in het zuiden bij, op andere plekken droog. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog dan. Met alleen dan een enkel buitje in het noorden en oosten. Er staat wel vrij veel wind en het wordt een graad of 18.
5: Zaterdag en zondagochtend.
6: Elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12.
5: Tussen 9 en 12.
0: Ah, years and years, de kink gaan we draaien.
5: Jeroen van Enkel.
7: De meest sfeervolle DJ van de wereld.
5: NPO Radio 2. Rinkel de Kinkel.

0: omdat Tracy Chapman natuurlijk meer heeft gemaakt dan alleen Fast Car. Een heel oeuvre heeft ze. Dit was Crossroads. Straks praten we met Dubbele Tong in deze radioshow. En dat doen we terwijl we niet dronken zijn. Dat is knap, hè?
1: Good morning. Welcome to the thing called life.
0: 1932. Dat de naam Zuiderzee wordt officieel gewijzigd in IJsselmeer. 94 jaar geleden is dat gebeurd. En dan te bedenken dat sommige mensen gewoon nog op school hebben gezeten. En dat er landkaarten aan de muur hingen waar gewoon nog stond Zuiderzee. Sommige mensen, hè, sommige onder ons. Ik noem geen namen, maar hey, fijn dat je luistert. Nog 95 dagen en dan is het alweer kerstmis. En een favoriet onderdeel op de zondagochtend bij ons allemaal is
2: het rinkelde kinkel geluidenarchief.
0: Het geluid van Ferry, wat hij stuurde, klinkt zo.
3: Het maakt hem voor een kop koffie.
0: Oh ja. Goed geluid, goed opgenomen, Ferry, dankjewel. Dat is echt een stoer apparaat, waarschijnlijk met echte bonen, zo te horen. En Saskia, die stuurt dit.
4: Ik ben appels van eigen boom aan het schillen in kleine stukjes en dan met gember in bladerdeeg in de oven en dan straks voorbij de koffie. Smullen.
0: Wauw. Jeetje, Mida, dat is een hele mond vol, Saskia. Dankjewel voor het delen hiervan. Het kwam echt helemaal over met het geluid wat jij hebt opgenomen. Martin, die stuurt dit.
5: Het bladeren in het boek van Kees Baars, een popjournalist, wat ik van jou gekregen heb tijdens je uitzending in Dubbele Tong. Ik heb ervan genoten tijdens mijn vakantie in Tsjechië. Ik blader nog even door.
0: Dankjewel, Martin. Inderdaad, ik ben blij te horen dat hij goed is aangekomen, dat boek. En dat je het ook leuk vond. Stef, tot slot, die stuurde dit.
6: Het opensnijden van mijn pistoletje.
0: Oh, het opensnijden van een pistoletje. Daar zijn we, Stef, ook wel even benieuwd hoe duur dit pistoletje was. Ik hoop geen 22 euro, zoals het andere brood wat je net bij Sydney hoorde.

legendarische band. Simply Red daar. Op jouw Radio 2 met een muzikale kijktip ook voor vanavond. De film Bohemian Rhapsody wordt op tv uitgezonden. Gewoon om 8 uur, op net 5. Dus dames en heren, niet op een streamingsdienst. En wil je meer films over muziek? Dat kan. Kun je gewoon op je bankstel blijven liggen. Want ook net 5 vanavond een muziekfilm. Het gaat om de film Walk the Line. En die gaat over het leven van Johnny Cash. Begint om 11:15. Straks weer Rinkel de Kinkel met

0: de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
19: En zo wordt het 10:00 in de Lage Landen. 20 september, 18 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Tijd voor het NOS Journaal. Cindy Dijkers, goedemorgen.
20: Goedemorgen Jeroen. In Oostenrijk is een Nederlander van 57 om het leven gekomen. Hij was samen met de ander aan het duiken in de Atterzee. Op tientallen meters diepte raakte hij in paniek en probeerde hij snel naar boven te komen. Er kwam snel een reddingsteam bij, maar de Nederlander was al bewusteloos toen ze hem probeerden te reanimeren. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia alleen opgetreden gisteren. Hij had geen voorprogramma meer en ook geen begeleidingsband, want die waren solidair met rapper Macklemore. Die mocht van de zaalhouder niet optreden omdat hij bij concerten Free Palestine riep. Sheeran kwam niet genoeg voor hem op, vindt deze voormalige fan die nu demonstreerde voor het concert.
0: As a former fan, because I think that doing the right thing is stronger and is more important than his music or him as a celebrity.
20: En zelf gaf Sheeran op het podium toe dat hij fouten heeft gemaakt.
21: I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
19: Ah, die arme Ed Sheeran, joh, die wil gewoon lekker muziek maken, mensen entertainen en geen standpunt innemen, maar dat kan dus niet.
20: Ja, zelf zei hij al wel van, ik heb wel een standpunt, ik vind er ook wel wat van, maar ik wil daar liever niet wat over zeggen en gewoon inderdaad de muziek laten spreken. Maar goed, hij heeft uiteindelijk dus toch inderdaad op het podium nu wat gezegd van, ik vind het geweld inderdaad wat op 7 oktober in Israël is gebeurd, erg, maar ook wat er nu in Gaza gebeurt is echt ongekend daar wil ik het even belaten.
19: Nou, dat is een mooi statement, ja.
20: Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd nu hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd.
22: The Secret Service agent in the guardhouse, with whom I have been friendly in the past, asked to see my badge and I handed it over to him. He told me that it had been deactivated.
23: This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
20: De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid daar te controleren. En als je met de auto nog door dorpen en steden van België wilt toeren vandaag, Jeroen, dan is vandaag misschien niet zo'n goede dag. Het is namelijk een autovrije zondag in België. Meer dan 70 gemeenten en steden doen daaraan mee. En dat is ook een record. Mensen laten dan de auto staan om lekker te gaan wandelen, fietsen of skaten midden op de weg in de dorpen en steden. En voor het eerst zal ook de luchtkwaliteit gemeten worden. Het weer, ja, vooral in het zuiden regenachtig. Elders meer zon. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait daarbij stevig en het wordt een graad of 18.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
25: Echt lekker.
24: Met een mooie seizoensfavoriet.
25: Gaat hard.
24: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
26: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
27: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
28: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
29: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
30: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
31: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
32: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
33: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
32: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
33: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
32: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
34: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Rinkel de Kinkel.

je hoort gewoon het gevoel wat in deze plaat zit. De emotie. De lading van deze track Ordinary World. Simon Le Bon schreef het. En dat was een treurige aangelegenheid. Want een van zijn beste vrienden, David Miles, was overleden. En om dat te verwerken heeft Simon een aantal tracks geschreven. Waaronder dit prachtig mooie stuk. MUZIEK

De enige overwinning die men in de liefde kan behalen is de vlucht. Was getekend Napoleon Bonaparte. Ja, die moest aan het einde van zijn leven ook vluchten, ja. Daar bij Waterloo, onder andere. Vrienden, zondag 20 september, doe mee met de show. Via digitale doorgeeflaken, stuurberichtjes. Komen hier binnen, horen graag wat je allemaal aan het doen bent. En als het misschien zo is dat je altijd een stuk...

de enige overwinning die men in de liefde kan behalen is de vlucht. Was getekend Napoleon Bonaparte. Ja, die moest aan het einde van zijn leven ook vluchten, ja. Daar bij Waterloo, onder andere. Vrienden, zondag 20 september, doe mee met de show. Via het digitale doorgeeflaken, stuurberichtjes. Komen hier binnen, horen graag wat je allemaal aan het doen bent. En als het misschien zo is dat je altijd al gewild hebt dat jouw kunst werkt in een echt

vlucht. Was getekend Napoleon Bonaparte. Ja, die moest aan het einde van zijn leven ook vluchten, ja. Daar bij Waterloo, onder andere. Vrienden, zondag 20 september, doe mee met de show. Via het digitale doorgeeflaak, stuurberichtjes. Komen hier binnen, horen graag wat je allemaal aan het doen bent. En als het misschien zo is dat je altijd al gewild hebt dat jouw kunst werkt in een echt museum komt te hangen. Heb je daar wel eens van gedroomd? Ja, misschien iedereen wel. In ieder geval waren er in Duitsland twee gasten die dat ook hadden. En zij hadden eigenlijk een bijzondere grap bedacht voor in het Louvre in Parijs. Ze hebben daar gewoon met plakband twee zelfgemaakte schilderijen op de muur van het Louvre geplakt vlakbij de Mona Lisa. De bewakers die grepen in en belden de popo. Muren die raakten een beetje beschadigd, maar nou ja, de Mona Lisa bleef gelukkig helemaal heel. Het was gewoon een grapje, een wiets. Ik moet er wel om lachen, ik kan het wel begrijpen. Dat je soms een beetje kattenkwaad wil uithalen. Trouwens, die Mona Lisa die zit echt achter 6 centimeter plexiglas. Dus die valt niet te beschadigd. Dus daar hoeven wij als samenleving ons geen zorgen over te maken. En dan slingers en ballonnen. Yo!

0: best vaak aan Pieter. Vooral als ik weer ergens online een account en een wachtwoord moet aanmaken.
1: Nee, je moet een moeilijk wachtwoord nemen. Je moet een wachtwoord nemen dat minimaal niet te onthouden is. Dat is de eis. Minimaal 24 karakters, 7 hoofdletters, 3 cijfers, 2 commas, een schuine streep, een hekje en een apenstaartje en een swastika. En dat vind ik allemaal prima. Wil ik allemaal doen, dat vind ik prima. Maar dan moet ik op mijndrogist.nl moet ik weer een ander wachtwoord. Maar je mag ook niet 2 keer hetzelfde wachtwoord. Dat levensgevaarlijk, hè? Nooit doen. Altijd allemaal verschillende, hele moeilijke lange wachtwoorden. Dat is het beste. Met allemaal verschillende inlognamen ook, weet je. Dus ik heb allemaal verschillende... Ik weet het gewoon niet meer. Ik zit op elke website de eerste 10 minuten tegenwoordig naar het scherm te kijken. Dat ik denk, ja, welke was dit ook alweer, joh? Ik ben ook gaan begrijpen waarom het een wachtwoord heet.
2: Dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feestje.

0: Lekker hoor. Echo en de Bunny Man. Uit een best wel vage film. Donnie Darko. Do you believe in time? Trouble. Oké, het is de tijd voor Vrienden. Iedere week doen we een ode aan de man die ooit Omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
2: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Absoluut beroemd en berucht was zijn programma De Stalk Show. Daarin volgde hij een bekende Nederlander, soms dagenlang. Dat was echt derde keer de televisie maken. Hij dook overal op, gaf cadeautjes en liep ongevraagd mee, onze Bart. Het was brutaal, ongemakkelijk en vooral bedoeld om mensen flink te laten lachen. Zo stalkte hij onder andere Georgine Verbaan, Patricia Pai en topzwemster Inge de Bruin.
4: Ik zal het even halen. Ik zet het anders maar even op de tafel. Ik heb je privé-startblok laten maken. Kijk, ik denk dat kan je die altijd meenemen. Anti-slip erop. En ik heb erop laten zetten. Koningin van het water. Ik lig voor altijd aan je voeten. Lief Bart.
5: Nou, kom hier. Moet je toch even een zoentje doen?
4: Ja, ik dacht dat dat ook wel even...
5: Ja. Hartelijk bedankt.
4: Godverdomme. Dat is lekker.
0: Ja. Applaus voor Bart de Graaf. En mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, je kan het altijd met ons delen via 0800-1122 of het digitale doorgeefluiken. Zullen wij kijken of we er een plek voor kunnen vinden in de Rinkel de Kinkels, joh. Dit is uit California, Malay.

dramatischer wordt het niet. Dit wat wij samen hebben is built to last. Voor altijd, voor eeuwig blijf ik bij you. Dat was Melee. Goedemorgen. Ik ben al een tijdje bezig in deze sector, in de radiosector. En ik kan me goed herinneren dat fix een aantal jaren geleden deed ik mijn eerste schreden op dit medium. Dat was toen illegaal bij een piraat. Was trouwens ook op een zondagmiddag. En ik vond het zo'n geweldig idee dat als ik dan een bepaalde plaat opzette, dat dan een hele grote groep mensen die plaat kon horen. En dan zat ik daar in dat Aganebbe studiootje met een cheapo mengpaneel en een nog cheapoer microfoon. En dan legde ik mijn album van Earth with the Fire op de draaitafel. En dan startte ik die muziek en dan dacht ik, ach, dit is toch geweldig. Dat iedereen dit kan horen. Yes. Zondagochtend bij NPO Radio 2. Dit is EWF. Uruwa.

laatste stuk. En dat had toch een uur mogen duren voor mij. Ai, ja, het veed weg. Ontzettend jammer. Mr. Don Myrick hoorde je daar. Op de saxofoon. Een van de blazers van Earth, Wind and Fire. Die zo mooi speelde. After the Love is Gone. Zit je er een beetje in? Ben je al een beetje wakker? Ja, natuurlijk al.

0: lekker hier. Goedemorgen. Trouwens even Porter Robinson bedanken voor het maken van deze geweldige track. Het instrumentale gedeelte dan natuurlijk. Nederlands gedeelte hebben we zelf gedaan. Dat begrijp je al. Zeg, ik neem je even mee naar Breda. Gistermiddag. 10 uit de kluiten gewassen reuzenpompoenen werden met behulp van een vorkheftruck op een weegschaal getakeld. En waarom doen mensen dat? Dat was vanwege het NK pompoen kweken. Ja, je hoort het goed. Het ging daar natuurlijk maar om één ding. Wie heeft de zwaarste? Schouders heeft grootste. Ik hoor een grap van Eddie Keur. Dat is geworden de pompoen van Jan Biermans. Die van hem woog maar liefst 847,5 kilo. En daar heeft hij best een mooie prijs mee gewonnen. Een geldprijs van 1500 euro. Hartstikke idee. Werd dit dit jaar, jammer genoeg, niet een record verbroken. Want, zo is mij verteld, het was een moeilijk pompoenjaar. Door de hoge temperatuur in de zomer was het lastig voor de groenten om echt de juiste zwaarte te krijgen, het juiste gewicht te bereiken. Dus vandaar, maar ja, toch hartelijk gefeliciteerd, Jan Biermans. En
1: met dubbele tong.
2: Met dubbele
0: tong. Die doen wij met dit gegeven. Luister goed, dubbele tong. Je hoort twee woorden dwars door elkaar heen, door Yvette en mij ingesproken. Een beetje te ontcijferen, meteen bellen met 0800-1122. Komt direct bij ons in de uitzending, maak je kans op een leuke prijs. Het gaat om deze twee woorden.
1: Weegschaal.
0: Ja, dat is wel helemaal natuurlijk, omdat wij mannen-vrouwen stemmen zijn makkelijk te definiëren. Nou, toch maar één keer nog. Hoppa, 0800-1122. Uno, dos. En ik zeg goedemorgen. Oh, ik zeg nog niet goedemorgen. Ik krijg zojuist door van de regie. Ik zeg nu goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, ik spreek met Peter Prins.
0: Hallo Peter, goedemorgen. Hey, welke twee woorden hoorde je daar?
3: Pompoen en weegschaal.
0: Ja. Even nadenken wat we ook weer verzonnen hadden. Maar pompoen en weegschaal, dat is inderdaad hartstikke goed. Had jij zomaar tijd om even te bellen met Hilversum?
3: Ja, nou, ik ben mijn voet aan het masseren.
0: Oh, je voet aan het masseren. Maar waarom doe je dat?
3: Omdat ik neuropathie onder die voeten heb.
0: Ah, ik weet niet wat het is.
3: Nou, dat zijn die zenuwen. Dan moet je altijd prikkelen. Dan moet je altijd mee masseren. Anders kan je niet goed lopen.
0: Oké, nou, veel succes daarmee in ieder geval. Ja. En we sturen jou een leuke prijs toe. Dan kun je binnenkort ook heel cool naar je voeten kijken als je ze aan het masseren bent.
3: Nou ja, oké.
0: Ja, je weet dan wat er gebeurt. Jij krijgt van ons de rinkel, de kinkel. I catch you. Ik wens je een hele fijne zondag verder. Dankjewel.
3: Oké, ja.
0: See you.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

0: icoon. De zanger van de Human League, Philip Oakey. Die had natuurlijk aan de ene kant van zijn hoofd had hij heel lang haar. En aan de andere kant van zijn hoofd had hij het heel kort opgeschoren. En dan heb ik het over, wat zal het zijn geweest? 1992, denk ik. Even kijken. Ja, zo ongeveer. Anyway, Human League hoorde je daar. Het is tijd voor...
1: Schattig dierennieuws.
0: Veel egelnieuws vandaag in de show. Vraag me niet hoe het komt. Het is toevallig dat het zo uitkomt. Dus precies, soms wel eens zo'n egeltje voorzichtig voorbij lopen in de tuin. Dit weekend staat helemaal in teken van onze gestekelde vriendjes. Is namelijk weer de landelijke egeltelling. Ja, ja. Wordt gedaan omdat het niet goed gaat met de egel in Nederland. Het wordt steeds minder en onderzoekers willen weten waarom. Vandaag de laatste dag van de officiële egeltelling. En als je buiten geen egel ziet, dan kun je naar het Natuurhistorisch Museum. Daar kun je dan gaan kijken, want daar is zeker meer te beleven op het egelfront. Er is daar een nieuwe egel opgenomen in de collectie. Het egeltje dat stierf door een rondslingerende milkshake-beker. Ja, hij wilde daar een slokje uitnemen, stak zijn kopje naar binnen en bleef dus hangen. Kwam er niet meer uit. Dus het was fataal voor het jonge egeltje wat een voorliefde had van vanille milkshakes. Een auto kwam eraan en die reed het dier ook nog eens aan, nadat het dus vast kwam te zitten in die kartonnen beker en niet meer kon kijken waar het was. Dus allemaal heel triest, slecht afgelopen. Maar nu, dat is dan wel een mooi verhaal, zeg maar, het einde van dit. De egel krijgt een speciale plek in dat Natuurhistorisch Museum. Ook wel soms genoemd Natuurhysterisch Museum. Krijgt daar een plek en een illustre rijtje in het museum tussen de beroemde McFlurry-egel, ja ja, en weet je nog, de mus van Domino Day, die is daar ook te bekijken. Jongen, jongen, ja. Je moet wel een sterke maag hebben om daar op visite te gaan, maar dan weet je, het Natuurhistorisch Museum.

0: Kijken wat er allemaal binnenkomt via het digitale doorgeefluik. Bart die zegt de hele ochtend al aan het spelen met mijn 5-jarige zoon. Hopelijk straks nog een rondje van 18 kilometer lopen voordat we naar de verjaardag van mijn moeder gaan. En Ilse stuurt, ik ben pietjes aan het haken met een mooie foto erbij. Ziet er hartstikke mooi uit, Ilse. Allemaal vrolijke kleuren en ook politiek correct. Qua huidkleur zie ik. Het is voor een pietenhuis van een basisschool. Allemaal goed gedaan, blijf sturen. Het digitale doorgeefluik blijft open. En straks in de radioshow Rinkel de Kinkel. De IDI Top 10 Quiz.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: De Beter Pickabillies!
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
17: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
0: Ladies and people, zo werd het 11 uur in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal live. En aanwezig is hier Sydney Dijkers.
20: Goedemorgen Jeroen. Bij aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Oekraïne viel een belangrijke locatie in de Russische olie-industrie aan. In de regio Moskou kwamen 2 mensen om het leven. En ook zouden 20 mensen gewond zijn geraakt. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev werd vannacht aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar tweeling van 3 gedood. In Leeuwarden moet een gebouw met daarin een bowlingcentrum als verloren worden beschouwd. Vannacht brak daar brand uit en de brandweer rukte met groot materieel uit.
21: Er is ook een hoogwerker ter plaatse. Er is nog extra materieel aanwezig voor de waterwinning. Om genoeg water hier ter plaatse te krijgen om de brand te bestrijden. Er is ook een droneteam aanwezig. Een droneteam zorgt ervoor dat we van bovenaf goed beeld krijgen over de situatie. En op die manier effectief kunnen werken.
20: Het vuur leidde vanmorgen opnieuw op en uiteindelijk is de brandweer gestopt met blussen en is het pand niet meer te redden. Bij de brand kwam veel rook vrij en werd ook een NL-alert verstuurd aan mensen die in de regio wonen. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen toen hij met anderen aan het duiken was in de Attersee. Op 80 meter diepte kreeg hij ineens problemen en zwom hij snel weer naar boven. Wat ook erg gevaarlijk is door drukverschil. De man was al bewusteloos toen hij aan wal werd gebracht. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. En de Dam-tot-Damloop is gewonnen door Jamal Kiprono in 46 minuten en 9 seconden. Bij de vrouwen was het vooral de vraag of het parcoursrecord na 39 jaar eens zou worden verbeterd. Die stond nog altijd op naam van de inmiddels 70-jarige Ingrid Christiansen.
22: I hope that this year somebody will take the record. I'm waiting for one of them, but they are not coming. My goal for the next years is to coach somebody who can break my records.
20: Ja, ze wilde het eens een keer zien of het ging lukken. Ja, Christian die stond ook aan de finish en zag dat het nu dus deze keer wel lukte.
23: Voor Ethiopië, voor Asayek Ayicio.
20: Ja, het lukte. Asayek Ayicio verbrak het record in 50 minuten en 5 seconden. En dat is 26 seconden sneller dan Christiansen in 1987 liep.
0: En ze stond erbij en ze keek ernaar.
20: Ja.
0: En was ze blij dat het verbroken was? Of had ze toch zoiets van...
20: Ik denk dat ze wel opgelucht is dat het nu eindelijk een keer is gebeurd.
0: Ja.
20: Het weer in het zuiden buien, op andere plekken droog. Vanmiddag dan ook op de meeste plaatsen droog. Alleen dan nog een enkel buitje in het noorden en oosten. Er staat ook vrij veel wind en het wordt een graad of 18.
0: Helene de Geest bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen in Nederland?
24: Nou, het begint een beetje op gang te komen. Er ontstaan wat korte files hier en daar. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de meren zijn nu 2 rijstroken dicht. En dat kost je vanaf Nieuwebrug ongeveer een half uur.
0: Jij bent ook onze expert op het gebied van streamingseries. Je hebt altijd leuke tips voor de mensen. Heb je nog een leuke nieuwe tip op dit moment?
24: Ik ben eigenlijk normaal gesproken niet zo van de Nederlandse series. Maar ik ben nu net klaar met de Eetclub. En dat vond ik toch wel heel erg leuk eigenlijk.
0: Oh.
24: Ja.
0: Ja,
24: Netflix is die.
0: Netflix. Saskia Noord heeft het verhaal geschreven.
24: Saskia Noord, het boek. Ja,
0: ja. Ja. Oké, dus die bevel je ons aan.
24: Ja, zeker. Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Helene. Tot later.
24: Oké, tot later.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
26: Wil je met me trouwen?
25: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: In het Noord-Brabants Museum en het Design Museum in Den Bosch lijkt een hommel op een broche zo weg te kunnen vliegen. We staan ook oog in oog met maar liefst 50 glazen ogen. En u krijgt antwoord op de vraag wat een nachtstukje is. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO TROS op NPO 1.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Oeh ja, we mogen weer vliegen.
14: Rinkel de Kinkel.
0: Hi, hi, hi, hi. Top 10 quiz, die komt er aan zo dadelijk op deze zender. Bad rock and roll nu met live. Take it away. Hello.

Hey, hoe voel je dat? Gewoon even dit, begin van het uur. Dat is gewoon mooi, hè? Ja, was gewoon live at Kowalczyk en zijn maatjes. Ja, en ik wilde eigenlijk jou van harte welkom heten in deze radioshow. Daar hebben wij een speciale jingle voor gemaakt. Die is gebaseerd op Daft Punk. Ik heb gewoon gejat en een beetje het muziekje in elkaar geknipt. Eroverheen gezongen met een

71% van het jaar voorbij. Het is zondag en je kan meedoen met de show. NPO Luisterapp, digitale doorgeefluik. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Johan Terlin die hebt groeten vanaf de racefiets. Vanaf de N2 die in Portugal loopt. Van Chaves naar Faro. 733 kilometer. Zo, Johan. Jij weet van aanpakken. Natuurlijk niet zonder de rinkel, de kikkelshow op mijn oren. Vandaag laatste dag om in Faro aan te komen. Heel veel succes en kracht voor die benen, beste Johan. Dennis die zei, hey Jeroen, ontspannend aan het zwembad op Kreta. Oh, nice, 27 graden. Jaloers naar jouw show aan het luisteren. En Joost Ebt, net wakker. Welkom, welkom in de wereld. Hallo wereld, hallo wereld. En dan een opvallend verhaal bij de vrienden van Omroep Brabant. Herman Brood had 1990 had hij geen treinkaartje, maar de conducteur Jack Smiggins die dacht, ik ga dit op een andere manier oplossen. Die vroeg een tekening voor zijn kinderen. Jaar later liet Jacks dochter Lisanne tekening op haar arm tatoeëren. Ach, wat een mooi verhaal. Full circle noemen ze dat ook wel. Ze blijft deze bijzondere herinnering aan haar vader en Herman Brood altijd bij haar dragen. Die tekening die zal ook wel in waarde gestegen zijn, denk ik. Als ze die nog... Faro, 733 kilometer. Zo, Johan, jij weet van aanpakken. Natuurlijk niet zonder de rinkel, de kikkelshow op mijn oren. Vandaag laatste dag om in Faro aan te komen. Heel veel succes en kracht voor die benen, beste Johan. Dennis die zei, hey Jeroen, ontspannend aan het zwembad op Kreta. Oh, nice, 27 graden. Jaloers naar jouw show aan het luisteren. En Joost Ebt, net wakker. Welkom, welkom in de wereld. Hallo wereld, hallo wereld. En dan een opvallend verhaal bij de vrienden van Omroep Brabant. Herman Brood had 1990 had hij geen treinkaartje, maar de conducteur Jack Smiggins die dacht, ik ga dit op een andere manier oplossen. Die vroeg een tekening voor zijn kinderen. Jaar later liet Jacks dochter Lisanne tekening op haar arm tatoeëren. Ach, wat een mooi verhaal. Full circle noemen ze dat ook wel. Ze blijft deze bijzondere herinnering aan haar vader en Herman Brood altijd bij haar dragen. Die tekening die zal ook wel in waarde gestegen zijn, denk ik. Als ze die nog hebben. Ja, tuurlijk hebben ze die. Tuurlijk. Dan even naar Amersfoort.

0: Mickens. Die dacht, ik ga dit op een andere manier oplossen. Die vroeg een tekening voor zijn kinderen. Jaren later liet Jacks dochter Lisanne een tekening op haar arm tatoeëren. Ach, wat een mooi verhaal. Full circle noemen ze dat ook wel. Ze blijft deze bijzondere herinnering aan haar vader en Herman Brood altijd bij haar dragen. Die tekening die zal ook wel in waarde gestegen zijn, denk ik. Als ze die nog hebben, ja, tuurlijk hebben ze die, tuurlijk. Dan even naar Amersfoort. Nou, altijd prachtig Amersfoort, leuke mensen. En daar heeft de 11-jarige Pim. 11 jaar? Ja, 11 jaar is hij. Pim heet hij, heeft hij iets slims bedacht. Hij verzamelt lege blikjes bij de uitgang van het festival Into the Woods. Lege blikjes. En dat is een lucratieve business. En van dat geld doet hij leuke dingen.
1: Vorige had ik €188 in mijn eentje opgehaald. En dat heb ik ook weer uitgegeven aan visspullen.
0: Uitgegeven aan visspullen, want dat is zijn grote hobby. Ik zeg, wat een ondernemer. Zo pak je de dingen aan. Gewoon met lege blikjes. Goed gedaan, Pim. Complimenten. Hi there.
2: NPO Radio 2.
3: Jeroen van Inkel.
4: He's a daddy, yeah.
5: He's handsome.

0: Zo. Die kwam ook uit een prachtig mooi, emotioneel spelonk in de popmuziek. Die prachtig mooie stem van Lou Gramm en Foreigner. Ja, jongens, de Beatles. Waar zouden we zijn zonder de Beatles? Hey, Paul.
1: Hello, this is Paul McCartney.
0: En Ringo Starr die heeft een interview gegeven. Hij zegt te denken dat de Beatles misschien opnieuw muziek zouden hebben gemaakt als John Lennon en George Harrison nog leefden. Ze gingen ooit in 1970 uit elkaar. En Ringo die mist vooral hun vriendschap en noemt de andere Beatles gewoon zijn broers. En wacht even, deze wilde ik draaien. Met Paul McCartney heeft hij nog steeds contact. En ze spreken elkaar af en toe. En ja, dat zou dus gebeurd kunnen zijn. Vandaag de dag in 2026.

0: En zo. Zo klinkt de zondag op deze radiozender, Radio 2. Even een paar mensen feliciteren. Richard Witsche is jarig, 57 jaar. Henk Hofstede van de Nits, 75 jaar. Ook een groot liefhebber van ambient muziek, weet ik toevallig. En het zeilmeisje, Laura Dekker, viert haar verjaardag, 31 jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd. En het is tijd voor een beetje interactie.
1: De Irie Top 10 Quiz.
0: Afgelopen vrijdag stond busbedrijf Keolis daarin. Sinds een jaar regelen zij het busvervoer, maar er gaat heel veel mis. Ze kampen met personeelstekorten, hebben veel problemen met materieel, ook financieel. Staat het bedrijf er slecht voor. Dus ik heb een quiz vraag aan je. Als je het weet, kun je mij meteen bellen. 0800-1122. Dan kom je direct in de uitzending. De vraag is: in en rondom welke stad maakt Keolis er een zootje van? Nu dus 0800-1122. Super spannend dat live telefoon aannemen, want je weet nooit wie of wat je krijgt. Maar ik heb nu al wat geluiden. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Wesley.
0: Wesley, hallo.
2: Hi.
0: Stoor ik je tijdens drukke werkzaamheden?
2: Nee, ik zit in de auto.
0: Oké, okay, gunstig. Op de carkit, hoop ik. Ja, zo klinkt het wel.
2: Op de carkit,
0: zeker. Okay. Welke plaats is dat waar ze er een zootje van maken? Ken je alles?
2: Het goede is Utrecht.
0: Utrecht, zegt hij. En dat is hartstikke goed. Heb je er zelf ook mee te maken gehad, Wesley, met die zooi?
2: Nee, geen moment. Ik hoor het altijd op het nieuws.
0: Ja, precies. Ik ook. Ja, jij gebruikt meestal de auto.
2: Op fiets naar werk.
0: Hey, en wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen vanmorgen vroeg en nu?
2: Ik denk koffie gedronken.
0: Ja, koffie drinken is heel belangrijk. Ik ga het even luister bijzetten door nu even een slokje te nemen. Hij is wel koud, maar toch lekker. We houden ervan. Luister eens vaker naar de show is.
2: Ja, wel,
0: elke
2: zondag.
0: Nou ja, weet je wat er gaat gebeuren? Je krijgt van ons een cadeautje. Jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
2: Meneer, geen idee.
0: Oké. Okay. Maakt niet uit. We gaan gewoon even jou dat sturen. De Rinkel de Kinkel Eyecatcher komt naar je toe.
2: Ah, helemaal top.
0: Ja, helemaal leuk. Top. Dus veel plezier ermee.
2: Dankjewel. Hey, fijne zondag.
0: Yo, merci en rij voorzichtig. Daar in de voiture. Dan laat ik even een nieuwe track horen van het nieuwe album van Beck. Gast uit L.A. die zoveel stijlen gehanteerd heeft en zoveel nummers heeft geschreven. Doet nu Disappearing Act.

0: En als je dat draait, roepen heel veel mensen... Hoera! Yo! Even kijken naar het digitale doorgeefluik. Paul die zegt, meest energieke nummer ooit gemaakt. Heerlijk, Iggy Pop. En Chris Massey die schrijft Trainspotting. Yay! Hij bedoelt dan, natuurlijk de film, Lost for Life. En Iggy Pop zit in die film, 96. Nummer is zelfs een van de bekendste muzikale momenten uit de film. Klinkt tijdens de beroemde openingsscène waarin Mark Renton en Daniel Spud Murphy door de straten van Edinburgh rennen.
1: Een heerlijke manier om de zondag te beginnen.
0: Van Inkel zegt goedemorgen. En van Edinburgh gaan we naar L.A. Gisteravond was in Los Angeles feestelijke opening van het nieuwe Lucas Museum of Narrative Art. En dat is van Star Wars-bedenker George Lucas. Er zijn meer dan 1300 kunstwerken te zien, van tekeningen tot films en digitale kunst. En daar zit natuurlijk ongetwijfeld de lightsaber tussen. Bij de opening liepen flink wat sterren over de rode loper, zoals Katy Perry en Lewis Hamilton. En die rode loper, die moest natuurlijk met militaire precisie, moest die wel even gelopen worden. Zie je ze voor je? Katy Perry en Lewis Hamilton. Hup, keurig in de maat.

your ass over here. Oh, oh. Ik weet het niet hoor, maar. Just when I thought I got him to fall in love again. Heb je Ella Langley ook gezien? Wow. Ja, oh, dat is een hele grote muzikale ster. Veel talent. Shut it down.

0: gaat hij. In het heelal. Die Lucky Star, ook voor jou. Superfunk featuring Ron Carroll, vrienden. Hij heeft mooie ogen, hij heeft een goddelijk lichaam en hij weet veel over muziek. Vanavond hoor je Leo Blokhuis, zo heb ik hier weer op Radio 2. Maar eerst hebben we nog Gijs Hakkert. Dames, applaus voor hem. Rinkel is er weer volgende week.
1: Responsibility whatsoever.
2: NPO.
3: NPO Radio 2.
4: Okay, doei.
3: Ster.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Wat dacht je van Japan?
17: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
16: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
17: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Zo, 1 12:01. We hebben ons door de reclames heen geworsteld. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. En och, wat ben ik blij dat hij er gewoon is. Sidney Dijkers, goedemorgen nog.
2: Goedemorgen nog, Gijs. Het OM gaat een man van 74 officieel vervolgen voor het maken van nep-porno-video's. Hij kwam al een jaar geleden in beeld. Na onderzoek heeft het OM nu besloten om de man voor de rechter te slepen. Hij gebruikte de gezichten van tientallen bekende Nederlandse vrouwen en plakte die met AI-software op naaktvideo's van andere mensen. Het maken van zulke zogenoemde deepfakes is strafbaar. De man kan maximaal 2 jaar cel ervoor krijgen. In Duitsland zijn er vandaag verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommeren en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD nog een monsterzege in een andere deelstaat, Sachsen-Anhalt. En dat kan vandaag weer gebeuren. Zeker is dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Veel Duitsers willen een jongere stijl, zegt dit oud-bondsdaglid van de FDP.
4: Die heeft een manier om te communiceren die een beter, ja, oude manier is. En dus men mist leiderschap. En dan zeggen de mensen, en dan zie je nog de deelstaatverkiezingen, die bij ons zo'n beetje iets zijn van, we kunnen testen waar een nationale regering zit. Is natuurlijk ook onrust daardoor, maar dat zijn al die problemen die hij heeft. En dan ook natuurlijk geen steun meer van de basis van zijn partij als het zo verder gaat.
2: In Mecklenburg-Vorpommern dreigt de CDU zelfs de kiesdrempel niet te halen. En daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken nog groter worden. Alle mensen die gisteren werden opgepakt na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Ze moeten zich wel nog op een later moment nog wel verantwoorden. Nadat de politie demonstranten tegenhield om de stad in te trekken en iedereen ook opriep om naar huis te gaan, braken er opstootjes uit. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere spullen. En in Marokko is vannacht de permanente zomertijd afgeschaft. Die hadden ze daar juist 8 jaar geleden ingevoerd.
11: Dit jaar was er een online beweging, zeg maar, op gang gekomen. En werd er een petitie getekend door ongeveer 300.000 mensen. Het waren eigenlijk ook vooral ouders die klaagden over van, nou, we willen eigenlijk gewoon, zeg maar, de gewone tijd hebben, zodat de biologische klok van onze kinderen weer op orde komen. Dus vandaar dat de regering nu zegt van, hé, we geven daar gehoor aan. We luisteren nu naar de bevolking.
2: Ondernemers baden er juist van, want zij denken dat het nu nog moeilijker wordt om zaken te doen met partners in Europa. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon bij een graad of 18. In het noorden en het oosten is nog wel een klein buitje mogelijk. Vanavond klaart het dan overal op. Morgen dan weer geregeld zon en maximaal 20 graden.
0: Sidney, dankjewel. Tot zo. Ondanks dat het zondagmiddag is, zit Helene de Geest gewoon bij de ANWB. Helene, goedemiddag.
23: Ja, goedemiddag, Gijs. Ja, en er staat ook gewoon file op zondagmiddag. Het begint steeds drukker te worden. Valt nu nog wel mee, 30 kilometer bij elkaar. Wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En er wordt daar ook nog aan de weg gewerkt. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Nieuwebrug en De Meren. Daar is een rijstrook dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat voor de Duitse grens een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de Duitse A3.
0: Helene, dankjewel. Tot zo. Zometeen een plaat over een woord dat 18 keer wordt gezongen, maar eigenlijk precies helemaal niks betekent. Het werd gebruikt als tijdelijke klinker, terwijl de zanger het nummer aan het schrijven was, maar kon eigenlijk later niks verzinnen wat leuker klonk dan dat. Susu Studio, zometeen.
24: Ster.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
29: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
30: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
29: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: In het Noord-Brabants Museum en het Design Museum in Den Bosch lijkt een hommel op een broche zo weg te kunnen vliegen. We staan ook oog in oog met maar liefst 50 glazen ogen. En u krijgt antwoord op de vraag wat een nachtstukje is. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO TROS op NPO 1.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
31: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
32: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
33: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
32: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.

0: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.
0: Gijs.
2: Hakkert.
3: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk. Het is verrukkelijk.
4: I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain.

0: know what you're doing now.
1: Al 30 jaar.
0: You're feeling happy now.
1: Al 30 jaar kunnen we genieten van de razernij en tederheid van Skunk & Nancy. De Britse band met zangeres Skin stond afgelopen zomer nog op Douwpop. En wat ik niet wist, die Skin, die zangeres, die heeft in Engeland een eigen radioshow met de titel The Skin Show. Daarin neemt ze luisteraars mee op een muzikale reis door haar platencollectie.
2: Hey, my name is Skin and The Skin Show is back this Sunday, 10 p.m. It's all going to be about what I've been doing over the summer, who I've been meeting. So don't forget, 10 p.m. Sunday, The Skin Show is back.
1: Evelien. Oh, dat is vanavond pas. Eerste nieuwe aflevering van Evelien zonder Even.
0: I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now.
1: Al 30 jaar.
0: You're feeling happy now.
1: Al 30 jaar. Kunnen we genieten van de razernij en tederheid van Skunk & Nancy. De Britse band met zangeres Skin stond afgelopen zomer nog op Douwpop. En wat ik niet wist, die Skin, die zangeres, die heeft in Engeland een eigen radioshow met de titel The

0: Daarin neemt ze luisteraars mee op een muzikale reis door haar platencollectie.
1: Hey, my name is Skin and the Skin Show is back this Sunday, 10 p.m. It's all going to be about what I've been doing over the summer, who I've been meeting. So don't forget, 10 p.m. Sunday, the Skin Show is back.
0: Vanavond pas eerste nieuwe aflevering van Evelien zonder Evelien. Is de verjaardag van haar man aan het vieren. Het is natuurlijk één groot feest. En Evelien kennende is het eerste glaasje rosé met ijs al ingeschonken, hoor. Dat denk ik wel. Kijken wij ondertussen naar 20 september. Want op deze dag werd er in 1946 voor het eerst het filmfestival in Cannes gehouden. In 2003 kwam Omroep Veronica terug op tv. 20 september 2017 won Tom Dumoulin als eerste Nederlandse wielrenner de individuele tijdrit bij het WK wielrennen in Bergen. En vandaag, 20 september 2026, is Wereld Clean-up Dag. En het is de dag dat Paul Hanen bekend maakte dat hij stopt met zijn rol als Bert. Dus
2: dag Bert.
0: Ja, dag Bert. Werd een paar minuten geleden bekend. Ach, dat is toch jammer. En het is de laatste dag van de jaarlijkse egeltelling. Ik heb er op weg naar hier zeker één geteld. Maar die lag wel op de vluchtstrook, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik moet nog even uitzoeken of ik die dan mag meetellen of niet. Samen zijn we vertrokken na 2 uur met nu in Evelien. De mannen die over een uur weer op het podium van de Ziggo Dome staan. Samen met de streamers Agda en de Munnik. Misschien wel een van de mooiste. Verkeerd verbonden op NPO Radio 2.

Ze stonden vorige week nog in de Ziggo Dome. De Amerikaanse K-popband Cat's Eye, het wemelde daar van de jonge fans. Die jonge fans van Cat's Eye worden dus Icon genoemd. Wat dan weer een samentrekking is van Eye uit Cat's Eye en Icons. Zijn zeg maar de Swifties van Taylor Swift of de U2'tjes van U2. Maar dan van Cat's Eye. Je hoorde ze met Animal in Evelien. Het ging alleen vorige week weinig over het concert zelf. Het ging vooral over de massale oplichting van honderden bezoekers. Die hadden allemaal kaarten gekocht voor het concert op tweedehands platformen. Maar die bleken dus allemaal nep te zijn. En die werden dus allemaal geweigerd bij de ingang. En zowel moeders als kinderen gingen voor honderden euro's het schip in. Ja, waar Cat's Eye dus vorige week nog in de Ziggo Dome stond, is dat voor de volgende band iets langer geleden. Dat ze op de planken stonden. Begin van dit jaar was hun afscheidsreeks One Last Night in Ahoy Rotterdam. De Golden Earring, op 2.

Afgelopen maand kwam er na 2 jaar weer eens nieuwe muziek van The Script. Je hoort de Superheroes. Ze staan eind november in de Ziggo Dome met hun Man in the Arena Tour. Een maand of 2 geleden stonden ze in de Johan Cruijff Arena.

Alleen jammer dat het dan in de arena was en we allemaal weten hoe het geluid in de arena klinkt. En dat de zanger Danny niet heel goed bij stem was. Dat was zeg maar vlek op vlek. Maar desalniettemin heb ik heel hard meegezongen zodat ik Danny wat minder hoorde. Ja, dan lossen we het op die manier op, hè. Het is de zondagmiddag van NPO Radio 2. Met zometeen die nieuwe plaat van Rising Star Joshua Peter. Heeft al een topsong op zijn naam staan. Hij heeft nu een nieuwe. Floating ga ik zo voor je draaien. Eerst van het schitterende The Seventh One van Toto. Dacht, en dan pak ik de albumversie erbij, hoor. Dit is Mushanga.

Floating is dan weer zijn eerste single van het nieuwe album dat hij uit heeft gebracht. Closer Than You Think. Dat gaat over dichter bij jezelf komen. Eigenlijk een soort reflectie dus. En wat is er eigenlijk al veel mooie muziek gemaakt?

Howard, Newman, Alanis Morissette, Rag & Bowman, Sia, Passenger. Allemaal platen over zelfreflectie. En daar kunnen we nu dus deze aan toevoegen van Joshua Peter. Hij staat in het voorprogramma van Raccoon de komende weken, maar dat is allemaal uitverkocht. Dat is het slechte nieuws. Maar in november staat hij in Lochem. Daar kan je dan nog wel weer kaarten voor kopen. Mag ik je voorstellen aan zijn nieuwste? En ik denk dat je hem nog heel vaak gaat horen hier op 2. Joshua Peter.

dan een diepere, spirituele of onvoorwaardelijke vorm van liefde. In een vorm die verder gaat dan een gewone of oppervlakkige relatie. Ik vind het altijd mooi om te zien hoeveel levens zo'n plaat heeft. Want het origineel wat je net hoorde komt dus uit 86. In de jaren 90 kwam Whitney Houston dan weer met deze.

Het origineel van Steve Winwood blijft wat mij betreft toch de mooiste. Het is zondag 20 september 2026, World Clean-up Day vandaag. Daarom dachten wij, wat is nou jouw ultieme schoonmaakplaat? Of van welk nummer krijg jij een lekker opgeruimd gevoel? Of welke

0: Meteen Car Wash van Rolls Royce.
1: Ja, die is lekker makkelijk. Wel een lekkere plaat trouwens.
0: Zeker,
1: maar
0: wanneer heb jij voor het laatst je auto gewassen?
1: Nou, ik keek vanochtend naar mijn wagen. Ik denk, nou, die kan weer een schoonmaakbeurt gebruiken.
0: Dus misschien zou jij straks na tweeën even langs de Car Wash kunnen rijden.
1: Zeker, zeker. Maar ik dacht ook, ik heb een beetje verder gedacht. Bijvoorbeeld, Music Sounds Better With You van Stardust.
0: Dust, kijk. Nou komt de creatieve aap uit de mouw. Mm-hmm. Of Cleaning Out My Closet van Eminem, om maar eens wat te noemen. Nou, je bent van harte uitgenodigd om mee te denken. En dat doe je via de NPO Luister-app. Een plaat die hoort bij World Cleanup Day. Omdat het, nou ja, of een open deur is en gaat over schoonmaken. Of omdat jij er zin van krijgt om schoon te maken. Of zoals die Stardust, hij op creatieve wijze in het laadje geplaceerd mag worden. Denk maar mee via de NPO Luister-app. Draai ik ondertussen deze van Pommelien Thijs. Atlas op 2.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De Beter Pikken Bullies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger uiteindelijk dood bij de boerderij van Jan G. en ging er daarna vandoor. Er zijn daarna 32 mensen voor opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen van de groep. De politie doet ook onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden vannacht. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Veel buurtbewoners hebben iets meegekregen van de brand.
1: Ik werd wakker van de sirenes en even later van de NL-alert.
2: Dus heeft wel impact hier voor deze omgeving?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: De brand begon vannacht rond 4:15. Er was toen niemand binnen. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Noord-Korea heeft vandaag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd, melden omliggende landen die verontwaardigd ook reageren erop. De eerste heeft volgens buurland Zuid-Korea een afstand van 450 kilometer afgelegd en in zee belandde daarna in zee. De 40e editie van de Dam tot Danloop is gewonnen door Jamal Kiprono. Hij deed over de ruim 16 kilometer 46 minuten en 9 seconden. De beste Nederlander was Stan Niesten.
3: Ja, eerste Nederlander is hartstikke mooi. Echt top. Ja. En 200 meter voor het eind ging ik vol aan. En ik had gelijk een gat te pakken. Ik ging ook wel heel hard aan, hoor. Dus en de snelheid van mij zit ook wel goed. Dus. Ik vanavond misschien nog een biertje open. Dus,
4: groot gelijk heb je.
3: Ja. Nou, ik moet er ook wel een beetje van genieten. Dus absoluut.
0: Bij de vrouwen werd na 39 jaar het parcoursrecord verbroken door Asayeh Aichu. Nu zijn de 46.000 amateurs bezig met die Dam tot Danloop. Het weer dan op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon bij een graad of 18. In het noorden en oosten wel nog een klein buitje misschien nog. Vanavond klaart het dan overal op. Morgen geregeld zon en maximaal 20 graden.
4: Sydney Dijkers, dankjewel. Bij de ANWB zit Helene Geest. Is het voor een zondag medium druk of gemiddeld druk? Of is dat eigenlijk hetzelfde?
5: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde inderdaad. Ja. En het is wat rustiger zelfs dan normaal op zondag. Er staat maar 35 kilometer file. Wel op een aantal plaatsen wat langere files, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Daar sta je 10 minuten in de file door wegwerkzaamheden. Ook in het zuiden op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En staat er in het zuiden ook nog een auto met pech. Op de A67 is dat, van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je ook een kwartier.
4: Alleen, dankjewel. Vroeg je naar een plaat in het kader van World Cleanup Day. Er komen waanzinnig veel mooie en leuke suggesties binnen. Uiteraard komt heel vaak binnen Queen, I Want to Break Free, noemen Jolanda en Wilco en Christian, Ingrid en vele anderen. Dus die heb ik er maar vast bijgepakt. Hoor je zo?
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Steen.
8: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.

dat I Want To Break Free van Queen. Er kwamen veel meer leuke suggesties hoor. Willem die zegt, joh, stof, dat waait weg. Dat ruimt ook lekker op. Daarom Kansas, Dust in the Wind. Mooi Willem. Jo zegt, nou alles is weer schoon, alles is weer fris, alles is lekker stofvrij. Je kunt weer ademhalen. Dus wat dacht je van Breathe van Pearl Jam? Willem kwam nog met Wasmachine. Ja, mooi, Travassie. Mieneke zegt, we zullen doorgaan van Ramses. Nou, wat zul jij een bende hebben, Mieneke, dan op het moment dat je dat jezelf in moet zingen? En Sander kwam nog met Cleaning Windows van Van Morrison.

0: Frank uit Sprangkapelle. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit je erbij, Frank?
1: Lekker. Gewoon, we hebben vanmorgen eerst gefietst op de racefiets. En dan daarnaast een lekkere douche. En heerlijk even een koffietje met een worstenbroodje. En vervolgens relaxed naar de radio luisteren.
0: Zeg je nou met een worstenbroodje, Frank?
1: Ja.
0: Dus je gaat eerst heen fietsen om het er daarna gewoon allemaal weer bij aan te eten.
1: Ja, uiteraard. Maar dat kan dan ook, hè?
0: Nee, dat is het dan ook. En hoeveel kilometer heb je dan in de benen, Frank?
1: Op zondagmorgen gewoon een vast rondje van 25,5 kilometer of zoiets. Dus lekker een uurtje even er tegenaan.
0: Het zogenaamde luie zweet er weer uit is.
1: Ja,
0: mooi. Ja. Hey Frank, jij hebt meegedacht met een plaat in het kader van World Cleanup Day. Ja. Moet eerlijk zeggen, je kwam met een plaat, die deed bij mij geen belletje rinkelen, maar ik zit hier naast Maud en Maud die zei meteen, ja!
2: Oh, die hebben we lang niet meer gehoord, Gijs, je gaat genieten.
0: Want Frank, ik ga er even lekker voor zitten, want waar kom jij mee?
1: Ik kom met Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia All-Stars.
0: Ja, en vertel, wie waren die All-Stars?
1: Dat is ook een gelegenheidsband van diverse grote artiesten. En die zijn ontstaan naar aanleiding van de jaren 80, begin de jaren 80. Dus het was New York één grote rommel, puinzooi. En de bewoners kwamen in opstand van jongens, die stad is zo vies. En daar zijn ze een actie op begonnen. En daar is ook dus die band een nummer aan begonnen om het geld wat eruit kwam, om dat ook te besteden om die stad weer schoon te maken.
0: Ah, dus het was eigenlijk daadwerkelijk naar aanleiding van een grote vuilnis dat het in New York was. Maar het is eigenlijk ook een beetje de boodschap daarachter dat ze ook gewoon New York een beetje willen opruimen qua mindset en qua hoe het daar geregeld was.
1: Ja, de combinatie van en het goed weer een nieuw beleid erop zetten. En ook, ja, het was natuurlijk ook erg crimineel. En daar is dus van alles en nog wat gebeurd om de stad weer veilig en schoon te maken.
0: Ja, precies. En hij heeft het blijkbaar ook in Nederland al wel goed gedaan. Want hij heeft ook in die jaren gewoon in de top 40 gestaan, zag ik. 8 weken.
1: Super nummer. Ja, echt waar.
0: Nou ja, ik ga er eens even lekker voor liggen, Frank. Mag ik jou danken voor de suggestie?
1: Ja. En leuk dat jullie die suggestie opgepakt hebben, want ik vind het een super nummer, namelijk. Dus,
0: ik ga mijn oordeel over 4 minuten 53 vellen, Frank, maar dank in ieder geval voor jouw suggestie. Ik ga hem voor je draaien.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Frank.
1: Fijne middag.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. Let's clean up the ghetto.
2: Dankjewel, Frank.
0: De Philadelphia All-Stars. You know.

show, maar kan je hem dus live gaan zien. Samber, je had er met 12 to 12. Ik neem je even mee naar vorig weekend. We hebben hier in Hilversum samen 250 gitaristen collectief een nummer van John Mayer gespeeld. Dat deden ze voor het beeld- en geluidgebouw. Ze speelden Waiting on a World to Change. Dat was een initiatief van Ed Struilaert. Hij zit achter de podcast Gitaarmannen. En hij heeft zich gespecialiseerd in de muziek van John Mayer. En dat moet je flink voor oefenen hoor, dat is niet makkelijk. Bijvoorbeeld de plaat die ik nu voor je ga draaien, Neon. Die hoorde ik voor het eerst toen John Mayer een paar jaar geleden in Nederland was. En wat die man op zijn gitaar kan en dan ook nog eens uit zijn hoofd. Ja, dat zal dan wel niet zo heel bijzonder zijn, want ja, hij heeft de plaat allemaal zelf geschreven. Ik vind het knap, het is een redelijk onbekende van hem, maar wat waanzinnig is deze. Zoals gezegd, John Mayer, Neon, op 2.

0: vaccine gesproken. Afgelopen mei was Zoekero nog in Nederland voor een uitverkocht concert in de Ziggo Dome. Daar waren opvallend veel Italianen. En die Italianen samen, ja, die zorgen dan toch voor een speciaal sfeertje in de Ziggo Dome.
1: Oh, Zucchero, sono stato al concerto di Zucchero. È stato fantastico. Viva Zucchero!

0: 2, Topsong.
1: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2.

Windows. Want dan weet je dat je na de tijd weer moet schoonmaken. Zowel de ramen als waarschijnlijk ook de rest van de kamer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou Ingrid, ik denk dat ik weet wat jij bedoelt. Absoluut. En ik ga hem voor je draaien. In Evelien op 2. Tina Turner.

0: Wat ik echt voel is dat het iets voor twee is. En ze zometeen hier is Jorien Renkema. Neemt je aan de hand mee naar 4 uur vanmiddag. Wens ik jou een hele fijne zondag. Volgende week zit gewoon hier weer Evelien de Buin. Terug op haar eigen plekje. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar ik zie Maud heel vragend kijken.
1: Nou, Annelie zit er.
0: Annelie, wat leuk. Annelie Verhees.
1: Wat leuk, ja.
0: Nou ja, dan ga ik luisteren. Wat leuk. Annelie, volgende week zondag hier. Ik wens je een fijne zondag en tot de volgende.

0: Dit was een programma van KRO NCRV. Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Hey Francis, ben je er klaar voor?
10: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
9: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
10: Ja, magisch.
11: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
15: In het Noord-Brabants Museum en het Designmuseum in Den Bosch lijkt een hommel op een broche zo weg te kunnen vliegen. We staan ook oog in oog met maar liefst 50 glazen ogen. En u krijgt antwoord op de vraag wat een nachtstukje is. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO TROS op NPO 1.
16: Een zalige goede zondagmiddag. Zometeen muziek van Ed Sheeran en ook Cars komt eraan met Drive. Nu het nieuws, dit is Sydney Dijkers.
17: Hi Jorien, goedemiddag. Het OM gaat een man van 74 voor de rechter brengen vanwege het maken van deepfake porno. Hij plakte met software het hoofd van bekende Nederlandse vrouwen op naaktbeelden. Vorig jaar kwam de man daarvoor in beeld bij het OM. Na ruim een jaar onderzoek heeft justitie nu besloten om er een zaak van te maken. De man kan maximaal 2 jaar de cel ingaan. Het wordt weer een moeilijke dag voor de Duitse bondskanselier Merz, want in de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern wordt gestemd. En het ziet er niet goed uit voor zijn partij, de CDU. Waarschijnlijk wordt het weer een overwinning voor de AfD, zegt correspondent Gien Balduk.
18: Maar de vraag is nog of het ook zo'n monsterzege gaat worden als in Sachsen-Anhalt, waarbij ze ook duidelijk groter werden dan de nummer 2. Want juist in Mecklenburg-Vorpommern was de afgelopen maanden te zien dat er een opvallende opmars eigenlijk was, of een comeback zou je misschien kunnen zeggen, van de SPD, de Sociaaldemocraten, die op dit moment ook de huidige deelstaatpremier leveren.
17: De stemlokalen zijn nog tot 6 uur open en daarna is er een exit poll. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Zeenstrumstraat. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak.
19: Na 50 jaar, ja, denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van ja, maar dit is niet mijn Ernie. En je wil nieuwe mensen een kans geven. Dus er komt een nieuwe generatie, Bert en Ernie. En ook Grover. Dus dat wilde ik even zeggen. Dat wil ik ook nog zo doen.
20: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
17: Paul Hanen nam samen met Wim T. Schippers dit jaar nog nieuwe Sesamstraat afleveringen op voor Netflix. Het zullen dus de laatste afleveringen zijn met de oude Bert en Ernie. En in Maastricht hebben de gemeente en een hoteleigenaar ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu, de zoon van André Rieu, wil zijn hotel namelijk net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu die begrijpt niet waarom er zo lang over kerstverlichting moet worden gediscussieerd. Het weer in het noorden en oosten is een klein buitje nog mogelijk. Op andere plekken droog en dan gaat het een graad of 18. Vanavond dan klaart het overal op. Morgen dan droog met af en toe zon en maximaal 20 graden.
16: Dankjewel, Sydney. Over naar de ANWB, daar zit Helene Geest. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er staat 70 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 4 uitzonderingen. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want daar sta je wel 10 minuten in de file bij Geldermalsen. Door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar vanaf knooppunt Eckersweijen kost dat je nog wel 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens een kwartier vertraging door werkzaamheden net over de grens. En op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome is de vertraging nu een kwartier.
20: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
22: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: In het Noord-Brabants Museum en het Design Museum in Den Bosch lijkt een hommel op een broche zo weg te kunnen vliegen. We staan ook oog in oog met maar liefst 50 glazen ogen. En u krijgt antwoord op de vraag wat een nachtstukje is. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
27: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
30: Rustig, adem in,
29: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
30: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
32: De vraag stellen...
0: kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Is Jorien.

Dit was Drive van de Cars. Dit is de zondagmiddag van Radio 2. Dit is Jorien. Ik weet niet of je vroeger als kind naar Nickelodeon hebt gekeken. Of misschien ben je van de generatie dat je kinderen keken of kijken naar Nickelodeon. Maar het handelsmerk van die tv-zender is dat groene slijm. Tijdens heel veel tv-programma's in de geschiedenis van Nickelodeon komt dat slijm steeds weer terug. Mensen worden daar al mee overgoten en zo. Weet ik, zoals de Derry Douche in het Droomshow vroeger. En ze hebben ook zo'n awardshow ieder jaar bij Nickelodeon. En dan is het traditie dat bekende artiesten zich laten overgieten met dat groene slijm. Maar dat is natuurlijk ergens begonnen. En de geschiedenis van dat groene Nickelodeon slijm is begonnen op dezelfde plek als waar de carrière van de vrouw die je nu gaat horen op Radio 2 is begonnen. Het was namelijk het kinderprogramma You Can Do That on TV. Heel populair in de jaren 70 en jaren 80. En dat was de eerste keer dat we dat slijm zagen bij Nickelodeon. Maar daarin leerden we ook de destijds 10-jarige Alanis Morissette kennen. Die speelde een rolletje in die serie, half jaren 80. En 10 jaar later scoorde Alanis deze hit. Niet voor kinderen, maar voor volwassenen. Dit is hij.

praten, want ik ben maar een simpele radio-dj. Maar het allermoeilijkste aan artiest zijn lijkt mij misschien wel om een bandnaam te verzinnen. Het lijkt echt, het is gewoon een uitdaging, toch? Hoe moet je jezelf nou een hemelsnaam noemen? Nou, dat inderdaad lastig is, dat blijkt uit het verhaal van de band die je nu gaat horen. Of nou ja, band. Eigenlijk bestaat deze band uit één lid. Dat is Matt Johnson. En hij heeft inmiddels al eens toegegeven dat hij eigenlijk spijt heeft van de naam die hij ooit voor zijn band heeft gekozen. Want The is gewoon niet te googelen. Je hoort ze nu op 2 met Uncertain Smile.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij persoonlijk gaat altijd de zon schijnen als de koeks op de radio zijn. Mr. Maker hoorde je op NPO Radio 2. En over de zon gesproken. In het noorden en oosten vandaag kan er een buitje vallen. Op andere plekken is het droog en dan gaat het op 18. Vanavond klaart het overal op. En morgen is het droog met af en toe wat zon en maximaal 20 graden. Naar de ANWB, daar zit Helene de Geest. Goedemiddag, waar staat het vast, Helene? Oh, is Helene er nog niet? Oeh, dat kan twee dingen betekenen. Dat we of te vroeg zijn of dat er gewoon geen files zijn. Dat laatste zou natuurlijk zeer gunstig zijn, maar die kans acht ik niet zo heel groot. Zullen we gewoon eerst even het nieuws doen dan? Is dat een idee? Ja. Want Sydney die is er wel gewoon met het nieuws van 2:30. Dag Sydney.
1: Ja Jorien, goedemiddag. De 24 mensen die gisteren zijn opgepakt bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie gisteren was van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk. Actievoerders gooiden toen onder meer met vuurwerk naar de politie. De ME maakte uiteindelijk een einde aan die demonstratie. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York de komende week. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig en die mocht het vliegtuig niet in, meldt haar kabinet. Zo'n speciale fles is verboden aan boord van vluchten naar de VS. Mat zou in New York eigenlijk onder meer gaan meedoen aan overleggen over digitalisering en kunstmatige intelligentie. In Tanzania zijn 10 leeuwen doodgevonden in een natuurpark. Mogelijk zijn ze daar vergiftigd. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking daar. Die inwoners stellen dat ze van hun land worden verdreven. Maar de overheid vindt dat de inwoners dan weer het leefgebied van dieren aantasten. En als je nog je muziekcollectie in één klap wil aanvullen, dan moet je binnenkort in België zijn. Want een oud muzieksamensteller van de publieke radiozenders daar, van de VRT, wil af van zijn hele persoonlijke muziekcollectie. Jos van Oosterwijk heet hij. Hij gaat kleiner wonen en heeft daarom geen plaats meer voor zijn platen. Het gaat om, hou je vast, ongeveer 45.000 cd's, 13.000 singles en 8.000 lp's. Verspreid over twee grote kamers. Daar zit vast natuurlijk wel iets leuks voor je tussen. Maar wees wel gewaarschuwd, Jos wil het liefst alles in één keer verkopen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Nou, succes daarmee, Jos. Dankjewel, Sydney. En inmiddels is Helene de Geest ook aanwezig. Want er staan toch gewoon files, hè, op zondagmiddag.
2: Ja, zeker, ja. 70 kilometer bij elkaar. Er zijn 4 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren op dit moment. Eentje op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de onthoud 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen ook 10 minuten extra reistijd. Er wordt aan de weg gewerkt. De linker rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En er staat een te hoge vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel. Daardoor sta je vanaf Zevenbergse Hoek nu meer dan een uur in de file.

0: is Jorien.
1: Davina Michel die stond er afgelopen week in de Oosterpoort in Groningen met haar nieuwste tour. Ik heb die show niet zelf daadwerkelijk live gezien, maar ik heb wel de socials gezien. En het ziet er echt tof uit, die show van Davina Michel. Zij heeft een bank midden op het podium staan. En af en toe gaat ze daar ook bovenop staan, springen, samen met haar gitarist. Dus dan ziet het er echt een beetje uit alsof je bij het huisfeestje van Davina bent. En ergens in de komende maanden pakt ze haar koffers in en vertrekt ze voor een tijdje in de tourbus om ook nog op te treden in Frankrijk, België, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Polen. En daar gaat natuurlijk ook weer die bank mee, hè, in de tourbus. En al die fantastische outfits van haar natuurlijk. Want wat ziet zij er altijd fantastisch uit, hè? En november is Davina Michel weer terug in eigen land voor weer de eerste shows hier in Nederland. In Haarlem zal dat zijn, maar ja, uiteraard hartstikke uitverkocht al. Nederlands trots dus, met recht. Davina Michel, nu op Radio 2.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
0: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

Als je basgitaar speelt, dan kun je wel horen dat dit gewoon echt geen kattenpis is. Maar fun fact, de bassist in kwestie, Nate Watts, die speelde nog maar 3 jaar de bas toen hij dit inspeelde voor Stevie Wonder. Nou, dan ben je gewoon echt een natuurtalent.

0: maken. Ik ben dol op muziek en mijn naam is Jorien Renkema. Dus als je dat allemaal bij elkaar zet, dan krijg je...
1: Jorien Renkema.
0: Jorien Renkemaar, zet ik speciaal voor jou 3 liedjes op een rij in een bepaald thema. En dat thema mag jij voor me uitzoeken. Gisteren bijvoorbeeld had ik Hanneke aan de telefoon. Die had haar imkerdiploma gehaald. Dus voor haar maakte ik een lijstje met liedjes die een link hadden met bijen. Dus de Bee Gees zaten erin, Stayin' Alive. Toepasselijk ook wel, hè? Dubbele laag. En Queen Bee, Beyoncé. Nou, en nu ben ik op zoek naar een nieuw thema. Jij mag het aandragen via de NPO Luister-app. Dus kom maar door. Heb jij misschien zelf een bijzondere gebeurtenis vandaag waar je iets aan wilt linken, of misschien werp je een blik op de agenda en zie je van hey, het is vandaag internationale dag van ... Draag maar uit. Laat het weten via de NPO Luister-app. Ga ik zo meteen speciaal voor jou renken.

0: is NPO Radio 2.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
0: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
1: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Goedemiddag, het is 3:00. Zometeen muziek van Monaco, Sing It Back. En ook U2 komt eraan. Beautiful day. Eerst Sydney Dijkers met het nieuws van NOS.
6: Ja, goedemiddag, Jorien. De brandweer is in Leeuwarden nog altijd bezig met nablussen. Vannacht brak brand uit in een bowlingcentrum, de Grote Keizer. Het pand is ingestort. Het nablussen kan volgens de brandweer ook nog zorgen voor rook- en geuroverlast voor bewoners in de buurt. De politie heeft het terrein aangemerkt als plaatsdelict en doet ook onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat die brand is aangestoken, maar wordt het onderzoek gedaan om dat wel uit te sluiten. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan er nog tot 6:00 vanavond nog worden gestemd. Veel Duitsers denken dat, net als bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt van een tijdje terug, de AfD gaat winnen. Maar volgens correspondent Gien Balduk is in Mecklenburg juist de SPD bezig met een comeback.
7: En dat kan ertoe leiden, zo voorzien de peilingen, dat het een nek-en-nek strijd wordt, waarbij zowel de AfD als de SPD al boven de 35% van de stemmen uitkomen. En dat gaat vooral ten koste van de kleinere partijen, onder meer ook de CDU van bondskanselier Merz. Die partij die wordt gepeild op 6-7%. Dat is het slechtste resultaat ooit zijn voor die partij. En het is zelfs niet uitgesloten dat de partij onder de kiesdrempel van 5% belandt.
6: Een eerste exit poll wordt rond middernacht verwacht. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. Die drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Het was daardoor nauwelijks te zien dat het om cocaïne ging. De geur verraadde dat wel. Bij een controle rook de douane een sterke chemische lucht. En daardoor werden de drugs ontdekt. Hoe groot de cocaïnevondst was, precies, is nog niet helemaal duidelijk. Maar elke fles met vloeistof woog al 12 kilo. En 11 grote wagens met versieringen van fruit en groenten zijn vandaag te bewonderen in Tiel tijdens het Fruitfestival. Voor het eerst is het alleen geen rijdend corso, zoals normaal gesproken, maar staan de wagens stil, zodat het publiek dan vervolgens er langs kan lopen.
8: Eerst was het even schrikken, maar voor mij als ontwerper werd het canvas ineens vergroot. Ik kon ineens meer, er waren meer mogelijkheden. Dus hier hebben we levende schoorstenen waar schoorsteenvegers echt interactie hebben met de wagen en het publiek ook meenemen daarin.
9: En dat had rijdend niet gekund?
8: Nee, want rijdend moet je altijd rekening houden met een show van 30 seconden, ja. Want anders rij je weer voorbij en dan heeft het publiek het alweer gezien.
6: Ja, niet alleen de makers van de karren, maar ook bezoekers reageren positief op die verandering. Ze vonden vooral gisteravond de lichtjesversie heel mooi. Het weer, wolken en zon bij een graad of 18. Vanavond klaart het dan overal op. Bij weinig wind koelt het dan af naar zo'n 10 graden. Morgen is dan droog met af en toe zon en dan maximaal 20 graden.
5: Bij de ANWB, Helene Geest. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 4 uitzonderingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen ook 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse grens zorgt de Duitse grenscontrole voor een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht ruim 20 minuten vertraging. Er stond daar een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels weg.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen tappen. al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
17: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
17: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.

0: staan.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Dit is Jorien.

0: Radio 2, You Too Beautiful Day. Daarvoor nog Marco en Sing It Back.
1: Jorien Renkema.
0: Hierin rank ik graag 3 liedjes voor je in een bepaald thema. Dus haalt je nichtje bijvoorbeeld komende week haar zwemdiploma aan. Nou, dan zet ik 3 liedjes op een rij die iets met zwemmen of water te maken hebben. Of, dit voorbeeld heb ik al vaker genoemd, maar stiekem hoop ik hier gewoon een keer op. Liedjes om mee naar het altaar te lopen als je gaat trouwen. Dat zou ik graag een keer ranken. Maar Dorine, jij gaat niet trouwen vandaag, hè?
2: Nee, was ik niet van plan.
0: Nee, oké. Ja, ik dacht, ik check het nog even voor de zekerheid. Je weet het maar nooit. Maar hoe bedacht jij dan wel het thema voor Jorien Ranken maar?
2: Nou, we hebben natuurlijk de laatste tijd heel veel over Dolly Parton in het nieuws gehoord. Ja. En toen dacht ik dat nummer Jolene. Ik denk, oh, dat is... Hij heeft wel heel veel liedjes met een voornaam als titel.
0: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik van, nou, maar dat zijn er zoveel. Ik wil wel een beetje hulp bij een goede top 3 daarbij.
0: Nou, dat vind ik een superleuk thema. En ik ben daar ingedoken met heel veel liefde en plezier. En toen kwam ik tegen dat er ook een liedje met jouw naam is. Wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet. Oh. Ik heb wel, zeg maar, het nummer Jolene is wel eens verbasterd tot Doreen.
0: Ja,
2: maar
0: nee, goed, daar kan ik over meepraten als Jorien
2: zijnde.
0: Ja. Nee, maar er is echt een Doreen. Hoor deze even.

0: van een liedje, moet ik eerlijk toegeven. Wow, yeah. Het is van Ace of Base.
1: Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, maar, ik kende hem niet.
0: Nee,
1: ja,
0: ik ook niet
1: wel,
0: hoor.
1: Maar,
0: ja, nee, er zijn hele onbekende van Ace of Base. Nee, maar geen noten, die gaan we niet draaien. Ik heb veel leukere dingen voor je bij elkaar gezocht, al zeg ik het zelf. We zijn dus op zoek naar originele naamliedjes voor vandaag. En de eerste waar ik zelf aan moest denken is een van mijn favorieten van Fleetwood Mac. Want Fleetwood Mac hebben heel veel naamliedjes gemaakt. Ze hebben een Sarah, ze hebben een Oh Diane, Caroline, Miranda, Jewel-Eyed Judy, maar mijn lievelings van Fleetwood Mac is Rhiannon.
1: Zeg maar het nummer Jolene is wel eens verbasterd tot Doreen.
0: Ja,
1: maar
0: nee, goed, daar kan ik over meepraten als Jorien
1: zijnde.
0: Ja. Nee, maar er is echt een Doreen, hoor deze even.

0: draak van een liedje, moet ik eerlijk toegeven. Wow, yeah. Het is van Ace of Base.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, maar, ik kende hem niet.
0: Nee,
1: ja,
0: nou,

0: hoor.
1: Maar
0: ja, nee, het is een hele onbekende van deze beest. Nee, maar geen nood, die gaan we niet draaien. Ik heb veel leukere dingen voor je bij elkaar gezocht, al zeg ik het zelf. We zijn dus op zoek naar originele naamliedjes voor vandaag. En de eerste waar ik zelf aan moest denken is een van mijn favorieten van Fleetwood Mac. Want Fleetwood Mac hebben heel veel naamliedjes gemaakt. Ze hebben een Sarah, ze hebben een Oh Diane, Caroline, Miranda, Jewel Eyed Judy. Maar mijn lievelings van Fleetwood Mac is Rhiannon. En dat is in Nederland niet een heel veel voorkomende naam. Maar eigenlijk zou je het een beetje kunnen zien als het Engelse equivalent van de naam Rianne. En fun fact, dit heb ik ook even snel opgezocht. In 1976 werd er voor het eerst in Nederland iemand Rhiannon genoemd. En nou ja, waarschijnlijk niet toevallig kwam in datzelfde jaar ook het liedje van Fleetwood Mac uit met diezelfde titel dus. Gerankt op nummer 3 in de lijst van originele namenliedjes. Rhiannon van Fleetwood Mac.

Potverdikkie, wat is dit voor een mooi liedje, Jorien, hebt Pascal is. Nou, dat was Bruno Mars samen met Karol G, Jorde Stil. In Jorien Renkenmaar zetten we vandaag liedjes op een rijtje in het thema namen. Was een idee van Radio 2-luisteraar Dorine. Zij zei, ja, we kennen allemaal Jolene van Dolly Parton. Maar zijn er nog meer, misschien wat originelere liedjes met een naam als titel? Nou, op nummer 3 rankte ik Rhiannon van Fleetwood Mac. En nu op nummer 2 een heel leuk... Ja, toch een beetje vergeten liedje van Hozier. Je weet wel Hozier van Take Me to Church. Die kwam in 2014 met een liedje dat ik meteen echt helemaal fantastisch vond. En nog steeds. Dit is namelijk zo'n liedje waarin er eigenlijk een soort schilderijtje wordt gemaakt. Zoals ik dat altijd noem. Hozier die bezingt een mooie fantasie. Eigenlijk hoe die er tussendoor sneakt met zijn geliefde. En dan krijgen ze uiteindelijk samen twee kinderen. Die ze dan Jackie en Wilson noemen. Genoemd naar de zanger Jackie Wilson natuurlijk. Dus eigenlijk een dubbel naamliedje. Jackie en Wilson van Hozier.

0: Diamond Blue.
1: Gerankt op nummer 2 in namenliedjes. Jackie Wilson hoorde je van Hozier. Zometeen de ontknoping met nummer 1 in Jorien Ranken. Maar gaat vandaag dus over liedjes met namen als titel. Eerst is het 3:30 en is alleen de geest hier met de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er staat zo'n 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files die leveren niet meer dan 10 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 4 uitzonderingen. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht. Daar sta je namelijk wel een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook wat meer oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht daar ook een kwartier. Op de A59 Den Bosch richting Os sta je een kwartier in de file tussen Kruisstraat en Os door een kapotte bus. En op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent is de extra reistijd ook een kwartier.
1: Dankjewel, Helene. Het is vandaag een dag met een mix van wolken en zon bij een graad of 18. Vanavond klaart het overal op, koelt het af naar een graad of 10. En morgen krijgen we een droge dag met af en toe zon en dan wordt het maximaal 20 graden.
3: Jorien Renkema.

0: America.
1: Jordi Renkemaar.
0: Radio 2 luisteraar Dorine die vroeg mij vandaag of ik namenliedjes wilde ranken. Want, zo zei ze, Jolene van Dolly Parton kennen we allemaal wel. En horen we ook sinds het overlijden van Dolly weer extra veel. Maar zijn er eigenlijk nog meer originele liedjes te bedenken met een naam als titel? Nou, daar kun je natuurlijk wel een top 2000 mee maken. Zoveel liedjes zijn er gemaakt. Maar ik houd voor vandaag even bij een top 3. Met op 3 Rhiannon van Fleetwood Mac. Op nummer 2 hadden we net Jackie en Wilson van Hozier. En nu op nummer 1 in de ranglijst van namenliedjes. Een echte klassieker. Eentje die vorig jaar in de top 2000 op 301 stond. Het is een liedje met een heel verdrietig verhaal achter de titelgever van het nummer. Maar ondanks dat besloten heel veel Nederlandse ouders hun kind te vernoemen naar dit liedje. Toen het uitkwam in 1993. Toen zag je echt een piek rondom deze naam. En op het hoogtepunt werden er 189 jongens per jaar Jeremy genoemd. Want ik heb het over Jeremy van Pearl Jam.
2: 1.

0: op nummer 1 in Jorien Ranken Maar. We rankten vandaag namenliedjes Jeremy van Pearl Jam. Dorine, die dus met het idee kwam, die hebt ook nog super bedankt voor deze toffe top 3. Goed gerankt, zegt ze. En Jeremy is ook nog eens mijn favoriete nummer van Pearl Jam. Nou, wil jij ook een op maat gemaakt lijstje in een persoonlijk thema? Geef je thema dan even door via de NPO Luisterapp. En misschien kan ik je ertussen drukken voor volgende week. Zou ik leuk vinden, dus kom maar door. NPO Radio 2.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

als je Harry Styles niet live hebt gezien afgelopen jaar. Want hij heeft 10 shows gedaan in Amsterdam. Maar blijkbaar was het nog niet genoeg, want Harry Styles heeft de hele tour van hem verlengd. En dat wilde hij vieren op een ludieke manier. Dus wat heeft hij gedaan? In Londen heeft hij mensen in een koffietentje getrakteerd op koffie. Maar dat werd dan niet van tevoren aangekondigd. Dat die eigenaar had echt specifieke instructies gekregen. Van je mag niet adverteren met, hey, kom gratis koffie halen van Harry Styles. Maar het waren gewoon niet vermoedende mensen die koffie bestelden. En die kregen dan na afloop te horen dat ze niet hoefden te betalen, omdat ze het kregen aangeboden van Harry Styles. Dat is sympathiek, toch? Leuk. Harry Styles hoorde je op Radio 2 met As It Was. En nu een band met een nummer dat ze voor de grap opnamen voor het Nationale Songfestival van 2004. Want dat deden we toen nog in Nederland, hè? Een Nationaal Songfestival. Nou, dat ging heel goed, die grap. Ja, of eigenlijk dus verkeerd, want ze kwamen heel ver. Ze kwamen in de finale van het Songfestival terecht. Uiteindelijk wonnen ze niet, want ze verloren van Reunion. En die kent ook echt niemand meer. En die werden uiteindelijk 7 op het Songfestival. Nou ja, goed. Het liedje blijft nog steeds heel leuk. Het gaat over For You and Me van Yellow Pearl. Ken je hem nog?

0: Ik zie hier dus het draaiboek van Klaas van Kruistum rondslingeren hier in de studio. En ik zie dus dat hij zo meteen na vieren als derde liedje, ja, echt mijn favoriete liedje ever gaat draaien. Dus nou, Klaas, ik ga sowieso luisteren.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De Beter Pikken Bunnies!
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
8: Dit voelt als thriller.
7: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal.
20: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel Jeroen van Kan. We gaan gelijk even naar de wegsituatie kijken. Want Helene de Geest bij de ANWB heeft een update voor ons. Goedemiddag.
22: Ja, goedemiddag. Er staat zo'n 50 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op dit moment zijn er maar 2 die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. En dat is er eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Sta je namelijk 10 minuten in de file. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oudijk tot de grens een kwartier vertraging.
21: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor Klaas tot 6 uur. Ik ga proberen je middag fijn voor te zetten met heerlijke muziek. En de eerste tracks van me, die hebben beide echt wel een soort statement in zich. Eentje van Madonna en eentje van de Foo Fighters. Welke het zijn, hoor je zometeen. Ster.
23: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
24: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
25: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
28: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
29: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
30: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
31: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestel.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

Jarenlang toerden de Foo Fighters, het leven was intens. Maar met en na deze track werden de wielen even tot stilstand gebracht. Wheels van Foo Fighters en daarvoor Madonna met Papa Don't Preach. Dat andere statement uit 1986. Goedemiddag allemaal. Hey.

0: voor Klaas. Hallo Antoinette.
1: Hallo.
0: Fijn dat jij er ook weer bij bent. We gaan zometeen eventjes naar het leukste straatje van het land. Memory Lane. Maar ik wil eerst natuurlijk even die plaat draaien die Jorien ook als favoriet heeft. Jongen. De koning van de powerballads kan je hem wel noemen. En inderdaad, dit is een van zijn mooiste. Robbie Williams, She's the One.

0: samenwerking tussen Jonas Blue en Melef. An Edge of Desire. En daarvoor Robbie Williams en She's the One uit 1999. Het origineel is geschreven door Carl Wallinger, die je ook kan kennen van The Hall of the Moon. Dat is ook zo'n mega lekker liedje. En dit is een van zijn beste ballads, hoor, van Robbie Williams, She's the One. Ja, we zitten even in memory lane, Antoinette. Dat hebben we sinds een maandje of zo bedacht. Dat we eventjes terug willen blikken en dan eens kijken van welk nieuws speelde daar en was ook hartverwarmend. Want de grote lijnen weten we nog wel. Maar net een paar van die dingen dat je denkt, huh? Oh ja, was dat er ook? Nou, bijvoorbeeld, vorig jaar, misschien wel een beetje verdrietig nieuws, maar vorig jaar viel na 6 seizoenen en 3 films het doek voor Downton Abbey. Een heerlijk kostuumdrama wat jij niet gevolgd hebt.
1: Nee, het is echt prachtig, vast.
0: Ja. Ja, het is echt heel erg mooi met de verhalen van een adellijke Engelse familie en een personeel die tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld van alles meemaken. En het was dus afgelopen. De producent die besloot om de props van de producties te veilen voor een goed doel via een veilinghuis, inclusief de prachtige jurken. En die werden dus gemaakt door een team, handgemaakt, gingen door heel Europa heen om de

0: En Isabel Crawley, dat is een, nou voor de ingewijden, een bekende, die zei het volgende erover.
1: So, it's not just us who are the stars. The real stars are the people who make it possible for us to look so glamorous.
0: Echt op zijn Engels, hè? Zo glamorous. Dus, hè, wij zijn niet alleen de sterren, de echte sterren zijn achter de schermen. Oh. Wil je weten wat er nou voor het meeste over de toonbank ging?
2: Ja, maar ik heb de serie nooit gezien. Dus ik heb geen idee wat voor maar dingen je daaraan moet denken.
0: Maar je kent het klassieke huis wel. En hoe worden dan de mensen gevraagd om eventjes te komen helpen?
2: Met zo'n belletje.
3: En dit paneel met bellen waarmee bedienden werden opgeroepen in de serie, die leverde het meest op. In plaats van de geschatte €8.000 werd het bijna €250.000.
0: Zo, ja, de opbrengst ging naar Together for Short Lives, een organisatie die zich inzet voor kinderen met levensbedreigende ziektes. En nou, dus het leverde bijna €2 miljoen op. Ik heb jou gevraagd, duik even, komt er nog een vervolg?
2: Ja, dat zou je hopen. De geestelijke vader van Downton Abbey is Julian Fellowes. Die heeft een soort van dat hele mooie landhuis dan wel een beetje een deur op een kiertje gelaten. Niet met deze cast of personages, maar misschien wel een andere tijdsperiode, andere acteurs.
0: Dat zou wel mooi zijn. Ja, ik zou het heel fijn vinden, eerlijk gezegd. Maar goed. Hey, vorig jaar maakten we ook kennis met Jaden, toen 9 jaar. Het is fanatiek wielrenner, maar het winnen wil niet altijd lukken.
4: Nou, ik zeg ook altijd tegen mijn vader. Die zegt dat ik moet trainen. Ja, ik train ook, maar ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen, maar dat het gewoon voor de plezier is.
0: Ja, en het gaat dan niet heel erg voorspoedig, want hij wordt gevolgd daar door lokale verslaggevers. Dit was net voor de wedstrijd, maar ook na de wedstrijd met 8 andere wielrennetjes eindigt hij als laatste. Er zit best wel een aardig gaatje tussen, zeg maar, de ene laatste en de laatste. Dan is er ook natuurlijk ook een interview na de wedstrijd.
4: Ik ben gewoon altijd laatste. Maar ik dacht dat we de 9 meededen, toen ik wel wat hoger dan 9 was, maar ik blijf me altijd laatste.
0: Oh, dit is toch lief.
2: Ja. Oh, deze jongen, hij is heel schattig, hè?
0: Ja, hoe is het nu met hem?
2: Nou ja, hij is nog steeds aan het wielrennen. Je kan hem ook volgen op Instagram. En hij had dus laatst weer een wedstrijd. Was hij weer laatste. Maar ik ben even verder gaan scrollen. En hij is ook een keer 1 na laatste geworden.
0: Oh, kijk, ja. En we moeten ook even noemen, we zijn op zijn spoor gekomen omdat hij natuurlijk wel viral is gegaan met onder andere dit filmpje. Omdat hij zo'n positieve insteek heeft. Dus dat heeft hij dan wel iedereen in Nederland gegeven. Gebeurde vorig jaar in Memory Lane, dus zijn motto onthouden wij.
4: Ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen, maar dat ik gewoon voor de plezier is.
0: Ja, oh, wat een schatje. Jaden, we zijn alsnog fan. Ja. Ook een jaar later. En dankjewel voor het delen.
2: En blijf fietsen.
0: Blijf vooral fietsen.
2: Ja.
0: Straks win je nog een keer wat. Kan maar zo, hè? Dus Van Morrison nu.

Van Morrison, zijn eerste solo-single na jaren met de groep Them. En van origine heette dit eigenlijk Brown Skinned Girl. Toch blij dat hij dat veranderd heeft. En dit is iets waar je heel fijn op zou kunnen mediteren als je een beetje laat gaan. De Loving Kindness Meditation. India Arie doet het voor en geeft je alle ruimte in Can I Walk With You?

0: Paris en Californication. En daarvoor in je Arie, Can I Walk With You? Ja, zij is helemaal van de boeddhistische meditatiepraktijk. Loving Kindness Meditation. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Heb jij het wel eens gedaan?
1: Ja, ik vind het stiekem heerlijk om mee op te staan.
0: Ik heb het muziekje al even voor je aangezet.
1: Ik wil net zeggen, het voelt alsof dat zonnetje heerlijk op mijn gezicht straalt. En heel langzaam begint de wereld open te gaan.
0: En je moet wat woorden uitspreken, toch?
1: Ja, precies. Wat je vooral doet is... je brein werkt natuurlijk heel raar. Dus dan kun je net zo goed maar zelf gewoon een beetje beïnvloeden.
0: Ja.
1: Dus als je dan zelf alvast gaat zeggen dat ik gelukkig mag zijn... Dat ik vrij mag zijn van lijden.
0: Oh.
1: Dat ik gezond en veilig mag zijn. Nou ja, en allemaal dat soort dingen. Zodat je in ieder geval al zelf een goede basis hebt.
0: Niet dat ik dat doe, maar het is een beetje hetzelfde als dat je 's morgens in de spiegel kijkt en zegt: mijn tofheid kent geen grenzen.
1: Tofheid kent geen grenzen?
0: Mijn tofheid kent geen grenzen. Ik ben oké.
1: Ja.
0: Beetje een stukje zelfliefde, snap je?
1: Oh, ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat met zelfliefde, je moet altijd kiezen de woorden die voor jou fijn
0: zijn. Passend zijn, ja.
1: Je moet ze wel accepteren uiteindelijk.
0: Dit komt een beetje van The Fonz uit de serie Happy Days vroeger.
1: Mm-hmm.
0: Die had een hele mooie vetkuif. Dat was echt, zeg maar, hè, de jaren van de leren jasjes en de brommers en zo. En dan in de leader zie je hem dan voorbij komen. En dan heeft hij een kam en dan wil hij zijn haar gaan kammen. Maar dan kijkt hij in de spiegel en denkt hij... Het is al perfect, ik hoef niet meer. Nou, dat is een beetje... Mijn tofheid kent geen grenzen. Dus nou ja, goed voor deze zondagmiddag vond ik hem eigenlijk best wel passend zo. Ik heb zometeen nieuwe muziek voor je van Jayton Colin Dimsdale. De fans weten nou al wie ik bedoel. Hij heeft een prachtige nieuwe single uitgebracht. Maar

0: onder Nick Kershaw en The Riddle krijg ik allemaal riddles naar mijn hoofd gestuurd.
1: Ja.
0: Doe er nog eens eentje dan.
1: Ik ben een oneven getal, maar als je een letter weghaalt, word ik even. Wat ben ik?
0: Geen idee. Zeg eens.
1: 7! Oh. Als je een set weghaalt, word je even.
0: Ja, ja, ja. En die andere was, wat zei je nou ook weer? Die eerste?
1: De eerste.
0: Oh, je bent hem kwijt. Je bent gewoon random gewoon die dingen op me af aan het vuren.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk... Oh ja, wat is zo kwetsbaar dat als je de naam zegt, het breekt?
0: Stilte.
1: Ja.
0: die wist ik nu wel, ja.

mijn keuze van vanmiddag heet Jayton Colin Dimmesdale. Hij groeit op in Georgia en via zijn vader maakt hij kennis met muziek. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green, grote namen. En op school ontdekt hij dat het podium hem ligt. En daaruit ontstaat een muzikale carrière. En zoals veel meer mensen van zijn leeftijd begint hij eigenlijk eerst op YouTube met het maken en uitbrengen van covers. Onder andere deze van Michael Jackson. Ik moet hem even door. Ja, maar daar is die. Nou, ik denk dat je zijn stemgeluid wel een beetje herkent. Want dit is Jayton Colin Dimmesdale. Die jij kent als Teddy Swims. Ja, dit is natuurlijk de plaat waarmee hij de hele wereld overging. En nu is er nieuwe muziek. Het is wel echt heel erg mooi. Sinds hij vader werd, kijkt hij anders naar zichzelf. Als partner, als vader, als man. En zijn conclusie is eigenlijk simpel. De perfecte man die bestaat niet. Maar misschien gaat het er ook niet om dat je perfect bent. Maar wel dat je het blijft proberen. Keer op keer. Teddy Swims is dit. En Perfect Man.

0: You Can't Hurry Love. Fijne van hem zeggen. Daarvoor nieuwe muziek. Dus Teddy Swims en Perfect Man. Zometeen speel ik het schattenspel. De gedachte is dat jij misschien wel naast iemand zit met wie jij eens even de competitie wil aangaan. Dus zit je nou opzij te kijken dat je, oh, hey, dat is leuk. Ja, we hebben twee kandidaten nodig. En heb je zin om een leuke prijs te winnen? Want het is sowieso prijs.
1: Sowieso.
0: Dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO-luisterapp. En wie weet heb ik je zo aan de lijn. En mag je dan je counterpart inmaken. Ja, of verliezen. Maar ja, dat maakt dan minder uit. Dus dat is fijn. Ik ben benieuwd. Fool's Garden en Lemon Tree.

0: is NPO Radio 2.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: op staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op Friesland.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6:00. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jeroen van Kamp, dankjewel. Hey, kijk eens even om je heen. Zie jij ook iemand anders in de ruimte waar je zit, of in de auto misschien? En denk je, hey, daar wil ik wel een spelletje mee spelen? App dan even nu het woordje schat naar de NPO-luisterapp. En wie weet ga je zometeen met die anderen de competitie aan. Ik heb fijne muziek voor je klaarstaan. Onder andere Snow Patrol en de zomerhit van dit jaar komt eraan.
6: Ster.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Trulies met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
21: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf.

0: De Bouta, mijn zomerritje hoor van 2026 en Magnetic. En daarvoor Snow Patrol, Just Say Yes. Goedemiddag allemaal, het is tijd voor Klaas op NPO Radio 2. Antoinette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen spelen wij het schattenspel. Nou, volgens mij is er een kandidaat geselecteerd.
1: Oeh, zelfs twee.
0: Oeh, ja, natuurlijk. We hebben er twee nodig die tegen elkaar strijden. En als je hebt opgegeven, is niet erg, want we zetten je gewoon in de database. Dan kunnen we je eventueel later nog een keertje bellen, toch?
1: Ja, dus als je nu weet dat je volgende week ook kan, stuur dan nu nog een keer schat-schat.
0: Ja, schat-schat.
1: Ja.
0: Dat je twee keer schat-schat.
1: Ja, dan weet ik zeker dat het voor volgende week is.
0: Hey, ja, deze plaat die ik nu gaat draaien, die heeft dus Tom Jones ook gedaan. En ja, ik zat ernaar te luisteren, dacht ik, ja Tom, ik vind je op zich een hele aardige kerel, maar deze trek ik niet zo heel erg goed. Oeh, ja, de trompetten wel, hoor. Een beetje met de blazers gaat het wel, maar verder is het toch een beetje dat je denkt, ja, jammer, jammer, jammer. En hij hoort ook echt thuis bij Prince. 1985 had nou ja, een soort maatsoortje. Hij wist niet precies wat hij ermee moest doen. Een beetje een bluesachtig ritme. En die heeft hij dus even afgegeven bij funkband, moet ik zeggen, Maserati. En die zijn aan de slag gegaan en hebben uiteindelijk de basis gelegd voor wat Prince en zijn Revolution in elkaar hebben gedraaid. Inclusief fantastische gitaarsolo. Prince!

0: Dus daar gaat hij. Oh. Hij valt op de grond al mee.
1: Hij stootte tegen de microfoon aan.
0: Ja, en het is munt geworden. Dus Anoushka, dat betekent dat jij mag beginnen. Zijn jullie heel fanatiek, Jeroen? Hoe zit dat bij jullie?
2: Mwah, best wel. Niet dat het altijd veel zin heeft, maar... Ja, ja.
0: Nee, schat, je mag heus wel winnen. Alleen vandaag even niet.
2: Oké, okay.
0: Okay, daar gaan we. Anoushka, zet hem op.
3: Schattenspel.
0: Want die eerste is dus voor jou de eerste inschattingsvraag. En die gaat over een Sint-Jacobsschelp. Dat kan natuurlijk een heerlijke delicatesse zijn. Maar wist je ook dat die schelp onderwater ogen heeft? En mijn vraag is, hoeveel ogen heeft de Sint-Jacobsschelp, denk jij?
4: Heeft dat ding ogen dan? Nul.
0: Nul. Strategisch niet het beste antwoord wat je kan geven op aarde. Jeroen, denk je dat het minder of meer dan nul is?
2: Nou, ik heb die dingen nog gevangen in Australië. Volgens mij meer.
0: Nee, ja, het zijn meer. Ja, die hebben echt ogen, maar liefst 200 zelfs. Ja. Het zijn wel bijzondere ogen. Je moet eigenlijk zien dat het een soort van holle spiegeltjes zijn. Dus wij hebben natuurlijk een lens, maar zij hebben kleine holle spiegeltjes om het licht op het netvlies te richten. Beetje net zoals een spiegeltelescoop. Maar het zijn er 200.
4: Oké.
0: Ja.
2: Oh, nee, 200.
0: Ja, nou, de eerste is voor Jeroen. En hij is gelijk aan zet voor de tweede vraag. En dat is er eentje uit het Guinness World Records archief. Want die hebben altijd natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Ook die van langste vleesworst. Oftewel vleessnackstick. Denk maar aan een heel groot bifiworstje of zo.
2: Ja, frikandel XXL.
0: Hoe lang in meters is deze langste vleessnackstick volgens jou?
2: 20 meter.
0: 20 meter staat genoteerd. Anoushka, denk je dat die vleessnackstick, wat een vies woord eigenlijk, langer of korter is dan 20 meter?
4: Korter.
0: Korter, denk jij?
4: Ja, volgens mij wel.
0: We praten over wereldrecords, hè?
4: Mm-hmm.
0: Oké, staat genoteerd. Jeroen, ook deze is voor jou.
2: Ja.
0: Hallo, moet ik nog duidelijker zeggen? De langste, het is echt absurd. Het is een ding van 130,89 centimeter. Ja, 130 meter en 89 centimeter. Slim Jim is zijn bijnaam, die heeft hem gemaakt. En hij lag op een witte tafel. Langer dan een voetbalveld, hè, zo'n American voetbalveld. Dus het is echt niet te doen eigenlijk. Ja.
4: Je zou hem in één keer op moeten eten.
0: Ja, nou, ik hoop dat ze hem gedeeld hebben.
1: Het past ook weer een record als dat lukt.
0: Ja, inderdaad, ja, kan je gelijk doorpakken. Anoushka, je hebt nog één kans om de eer te redden. En dat gaat middels een muziekfragment. Dus luister eventjes goed. Mijn vraag is, Anoushka, uit welk jaar komt dit nummer?
4: 97
0: staat genoteerd. En mijn vraag dan aan Jeroen is, is die ouder of jonger dan 1997?
2: Volgens mij is die iets ouder dan 97.
0: Oké. Staat genoteerd. Het goede antwoord is 1998. Dus dat betekent dat Anoushka in ieder geval één puntje binnen heeft.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar dat we ook een winnaar hebben. Jeroen, gefeliciteerd! Ja, het is je gelukt hoor, ja. Met heel veel overtuigingskracht moet ik wel zeggen. Anoushka, wil je nog wat zeggen tegen Jeroen?
4: Nou, gefeliciteerd, schat.

0: Lekker in de lome zondagmiddag. Lana Del Rey en Doing Time. En daarvoor Prince and the Revolution met Kiss uit 1986 alweer.
1: Het schattenspel.
0: Speel ik vandaag met Anoushka en Jeroen. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: In koor spraken zij. Wat zijn jullie van elkaar, Jeroen?
3: Wij zijn partners.
0: Partners. En hoe lang al, Anoushka?
2: 5 jaar.
0: 5 jaar, kijk, vrouwen weten dat, ook gelijk bam!
3: Ja, dat blijft je vraag.
0: Ja. Nou joh, wat leuk dat jullie samen even de competitie aangaan. En dan moet ik natuurlijk even weten wie van jullie twee de jongste is.
2: Dat is me.
0: Dat is Anoushka. Want jij mag even kop of munt zeggen en dan kunnen we bepalen wie het spel gaat beginnen. Ik heb 3 vragen, 3 inschattingsvragen. Degene die de meeste vragen goed heeft, die wint dit spel.
2: Munt.
0: Munt, oké. Staat genoteerd. Ik heb nog steeds dat gekke Efteling-ding van Antoinette.

Suzanne Freken, ken je dat gevoel? Ik zie het nog voor me in het Gelredome in Arnhem. Ongelooflijk wat ze daar hebben neergezet. Zoveel concerten achter elkaar, uitverkochte stadions. En zij beiden zwevend door het stadion. Feest vieren, maar ook heel intens en oprecht leven. En eigenlijk is dat ook wel heel erg mooi dat ze dat op die manier zo delen met ons. Het hele proces wat ze doormaken. Het kon ook haast niet anders. Je bent zo publiek. Maar ik vind het heel knap hoe ze dat een wending hebben kunnen geven. Ja, dingen die je meemaakt in het leven en die je dan probeert te vervatten in muziek. Nou, de Robert Cray Band kan er ook wat van. Een man hoort namelijk zijn buren ruzie aan de andere kant van de dunne muur. Een schreeuwen klinken kristalhelder door. Het verhaal gaat over Richard, wiens echte relatieproblemen deze plaat inspireerde. Luister maar. I can

0: komt uit wat de band eigenlijk zelf deed. Een karma police bijhouden. De gedachte was, als je op tournee was en iemand gedroeg zich gewoon onaardig, dan zeiden ze tegen elkaar, wacht maar, die karma police krijg je nog wel. En het nummer zelf heeft natuurlijk wel een iets pittige lading gekregen, maar is wel ongelooflijk mooi. Radiohead was dit.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, het is tijd voor een liedje voor jou waar je zin in hebt op dit moment. En om je te helpen hebben we een klein thema gevonden van de dag eigenlijk wel, hè?
2: Ja, en het is, nou, en wat voor dag is het vandaag?
0: Geen idee, zondag.
2: De dag van het werkpaard!
0: Ah, kijk.
2: Ja. Wie kent hem niet?
0: Ja. Ja, wat is dat dan, de dag van het werkpaard?
2: Nou, vandaag tijdens de dag van het werkpaard wordt er in Blaricum, gaan ze vooral 100 jaar terug de tijd in om te kijken hoe paarden zich vroeger heel hard op het werk, op het land werkten.
0: Oh ja.
2: En zo zegt ook de organisatie, paarden zijn er om te werken. Nobele beesten, dieren die het zijn, zorgen ze al eeuwen voor het helpen bij noeste arbeid op het land.
0: Nou, ik vind het een mooi thema.
2: En dat vieren we.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Wat wil je horen in dat kader? Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan, je mag echt heel vrij associëren, bijvoorbeeld Wild Horses.
2: Heel creatief.
0: Ja, oké. Okay, nee, die is niet heel, maar die komt even nu in mijn hoofd op Rolling Stones. Doe jij dat dan eens een?
2: Ik zou ook heel creatief zijn, Horse with

0: Dolly Parton, 9 to 5. Wat werken.
1: Leuk. Oké, maar misschien dan ook een workout liedje. Zoals Maniac van Flashdance.
0: Ik heb er nu eentje. Katy Perry, Firework.
1: Oké, Dark Horse. Nee, okay.
0: Of Freedom, George Michael.
1: Oh, die arme werkpaarden.
0: Nou goed, je hoort het al. Vrij associëren mag. Welke plaat wil jij horen in dit kader? Ik ben benieuwd wat jouw creativiteit ons allemaal oplevert. Dus Madcon en Begging.

0: En eigenlijk ook heel logisch. I like it when you're nice to me. Stella Lefty en Boston.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En Arjan aan de telefoon, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hoe is het mee?
0: Ja, het gaat goed joh. We zitten al bijna aan het eind van de uitzending. Ik heb alweer zin in de verrukkelijke 15. Een mooie lijst met nieuwe platen natuurlijk. Maar jij ook eentje van jou in het kader van die bijzondere dag van vandaag. Die officieel getiteld is de dag van het werkpaard. En jij dacht, nog, wat is dat raar eigenlijk?
2: Nee, ik ben blij dat er iets positiefs gebeurt rondom paarden. Ik bedoel, het zijn fantastische dieren. Beetje afvragen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het wordt nu een beetje geëerd, maar door de eeuwen heen zijn die paarden toch wel ongelooflijk gebruikt ook natuurlijk. Hè. Ja. Dus nu is het allemaal prachtig. En met ringsteken in Zeeland bijvoorbeeld. Heel veel dorpjes doen dat.
0: Ja.
2: Het zijn prachtige dieren, maar ja, die zijn natuurlijk wel afgebeuld al die tijd. En dus dat was een gedachte die bij me opkwam. Maar mooi dat het nu positief wordt opgepakt. Dag van het werkpaard.
0: Juist.
2: Mooi.
0: En welke plaat hoort daarbij?
2: Ja, heel eerlijk. Het is mijn eerste singeltje wat ik ooit gekocht heb. Ik denk het was 13 of 14. En dat ik het bij Mies Bouwen op tv zag. Crazy Horses van de Horsemans.
0: Ja man, ja, en, de Osmond altijd heel erg rustig en family friendly tot deze plaats.
2: Deze
0: zeker niet. We gaan ervan genieten. Dankjewel man.
2: Oké, hoi.

Wat een geweld. Die Asmans en Crazy Horses. Dit was een tijd voor Klaas zometeen. Jasper hier met de verrukkelijke 15 en een heerlijke avond vol fantastische muziek. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.

0: NPO Radio 2.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: In het Noord-Brabants Museum en het Design Museum in Den Bosch lijkt een hommel op een broche zo weg te kunnen vliegen. We staan ook oog in oog met maar liefst 50 glazen ogen. En u krijgt antwoord op de vraag wat een nachtstukje is. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO TROS op NPO 1.
14: De verrukkelijke 15.

0: tijd voor de meest eigenzinnige hitlijst van het land natuurlijk. Zonder Leo Blokhuis, Jasper de Vries hier. Ik mag de stoel warm houden. En betekent wel dat we drie nieuwe binnenkomers vandaag mogen verwelkomen in de lijst van 20 september 2026. En we beginnen gelijk met zo'n kerstverse. De nummer 15.
1: In de verrukkelijke 15.
0: Ja, en dat is muziek om gelijk blij van te worden. Ik zie het zonnetje ook langzaam echt gelukkig weer gaan schijnen hier in Hilversum. Want op 15 vinden we uit Utrecht Bungie.

0: carefree.
1: Ja, een zorgeloos begin van deze verrukkelijke 15 op 15. Nieuw in de lijst. Kareltje vers. Bungie uit Utrecht komen ze. Indie pop maken ze. En vrolijke klanken, moet ik wel zeggen. En dat is lekker om ze zo inderdaad te kunnen aftrappen met deze lijst van 20 september 2026. Waar we vandaag drie nieuwe binnenkomers hebben. Dit was dan de allereerste. Dat betekent dat er ook drie mensen hun plekje even kwijt zijn. Ella Langley, die hebben we weer teruggestuurd naar Texas. Zij kiest ervoor in ieder geval, helaas noodgedwongen om de lijst te verlaten. Ook Editors and the Rush gaan we afscheid van nemen. En Phoebe Bridgers en Lost Boys, ook daar met een kleine traan in de oogjes, nemen we afscheid van. Dat betekent dat we natuurlijk er dan nog twee zometeen gaan verwelkomen. Eerst nog ook eventjes iemand toch, ik weet niet of we naar de uitgang aan begeleiden zijn, maar in ieder geval Blanco en Brothers, vorige week nog op 9, deze week op 14, een klein stukje daarvan.

Van Blanco, ja, als je zoiets hebt van nee, die moet er absoluut nog bij blijven. Eventjes stemmen natuurlijk even via onze site nporadio2.nl/v15. En dan kan die er misschien hopelijk van de week, komende week nog van de partij zijn. In ieder geval sowieso nog wel van de partij, want zij kwam vorige week binnen op 15. En stijgt deze week in de tweede week door naar nummer 13. Gaat hartstikke goed met de nieuwe van Ray.

Ja, er wordt een hoop afgedanst volgens mij in de huiskamers momenteel. In ieder geval als ik Frans mag geloven via de NPO luisterapp. Dat hij zegt, ja, Ray met Joy, zo goed, radio harder en lekker dansen. En dat hebben een hoop mensen ook gedaan die hierop gestemd hebben. Deze week op 13, vorige week op 15 kwam ze binnen. Ray en Emma en Absolutely en Joy. Ja, deze ex-Radio 2 topsong, daar gaan we volgens mij ook, ja... Gaat niet zo goed met deze.

Geen bal van Lenny Moussou, maar hij zakte deze week van 3 naar 12. Dus ja, ook hem kun je nog een steuntje geven natuurlijk. Hè. Dus stem om erin te houden. Deze dame, toch wel een wondertalent. Waar was ze al die tijd? En opeens was ze daar. Shanna Spyro, deze week op 11.

kijken ze uit naar komende vrijdag, want dan komt het uit. Het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. En dan komen ze ook nog gezellig spelen in de Ziggo in Amsterdam. Maar dat is pas 15 en 16 januari. Maar in ieder geval hebben we al aardig wat smakelijke voorproefjes gehad. Deze natuurlijk al een tijdje van de partij hier in de verrukkelijke 15. Deze week blijft hij staan op 10. Baby Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Ja, het is eigenlijk een beetje het Nederlandse antwoord op Rain Me In van Sam Fender natuurlijk. En Olivia Dean wat mij betreft. Het is al een tijd ook al een gevestigde waarde in deze lijst. Feline en Mellen, Remember Us op

ja, zo wil je de wolf horen natuurlijk. Psychedelische bluesrock uit Limburg. De vorige week kwamen ze binnen op nummer 13. En deze week stijgen ze door naar 8. De Wolf en Full Moon Ritual. En als je het allemaal wil, live eens een keer wil aanschouwen, ze gaan de theaters in, want ze gaan hun 20-jarig bestaan alweer vieren. Zo lang mogen we al van deze band genieten. En ook dus in de verrukkelijke 15 gelukkig van de partij. Ja, en dit nummer gaat een beetje als het gevoel van thuiskomen. Als je lange tijd bent weg geweest, dat je denkt, oh, hier voelt het fijn. Nou, dat weten zij al jaren hoe het hier voelt om hierin te staan. Sam Milieu staat op 7.

0: Op 7 blijven staan Son Milieu en Fuels Part 2.
1: In de verrukkelijke 15.
0: Ja, ze zingt over iemand die haar opvangt wanneer ze durft te springen. Haar parachute kan thuisblijven. Liefde als vangnet zonder reservekoord. Ja. Nog verre van een vrije val. Nee, sterker nog, ze dendert gewoon lekker die lijst binnen hier deze week. Het is een oud Radio 2 topsong. En ze had erop

0: Ja, het is wel de feestweek voor Benter. Deze week ook de topsong hier op NPO Radio 2. En ook nog kakeltje verse in de Verrukkelijke 15 op 6 met Parachute.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Ja, dan doen we er gewoon nog eentje. Een kakelverse die opeens vorige week uitkwam. En iedereen had zoiets van, maar dat was helemaal niet aangekondigd. Maar ja, als fan ben je alleen maar blij als The War on Drugs zich opeens weer zich melden met nieuw werk. Het is het eerste sinds 5 jaar. We hebben even moeten wachten, maar dan word je ook wel weer beloond, moet ik zeggen, hoor. En dan hoop

als je dan toch 5 jaar moet wachten, kom dan maar met zo'n single aanzetten. The War on Drugs, de hoogste nieuwe binnen op 5 in de verrukkelijke 15. Who's That? Ja, deze dame had eerder dit jaar al een nummer 1 te pakken. Tranen in de gift shop. Zou ze dit jaar voor de tweede keer weten te flikken in de verrukkelijke 15? Vorige week stond ze op 6 en ze klimt langzaam maar zeker omhoog. Op 4 deze week.

vermoedelijk naast elkaar van 5 naar 3 gestegen. Direct en My Friend. Ja, wordt sowieso een fantastisch jaar. Want er komt natuurlijk nog een concert aan in Ahoy. Een paar concerten in november weer. En het nieuwe album volgende oktober. Ja, 9 oktober, daar komt hij uit. En deze man zit ook in de winning streak, moet ik wel zeggen. Alles is voor de wind. Voor Douwe Bob. Met een prachtige No To Self staat hij deze week op 2.

0: promotie heeft hij gehad in de Verenigde Staten. Dankzij natuurlijk de Zac Brown Band. En ja, gaat het hem lukken om daar een platen deal te bemachtigen? We zullen het binnen afzienbare tijd gaan weten. Op 2 dus deze week, No To Sell van Douwe Bob. En op 15 vandaag in de Verenigde 15, nieuw binnen Benji Carefree. Op 14, Blanco and Brothers. 13, een vreugdedans voor Ray Joy. En op 12, Lenny Moussoon en Wrecking Ball. En op 11, net zo 11 als vorige week, Shannon Spyro en Great Expectation. En op 10, Nothing But Thieves, Baby Cool. 9 voor Feline en Melle, Remember Us. Op 8 vonden de Wolf, Full Moon, Ritual. Op 7, Sommelieu, onze huisband, Feels Part 2. En op 6, nieuw winnen, Bente en Parachutes. Een prachtige Who's That, de nieuwe van de War on Drugs. Op 5, ook Kakeltje Vers. En op 4, Roxanne Hazes, Vang Je Mij. 3 was voor Direct, My Friends. En 2 dus juist gedraaid, Douwe Bob. En wie staat er dan op?
1: Nummer 1.
0: Ja, je voelde dat al aankomen, want vorige week ook al op 1. En het is nog steeds een mysterie. Over wie gaat het nou toch? Ach.

0: NPO Radio 2. Ster. Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Dus jij wil naar Egypte?
16: Ja, met NAV.
15: En waarom NAV?
16: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
15: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
16: Tuurlijk.
15: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
16: Jazeker.
15: Cairo en de piramide?
16: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
15: Top, ik ga mee.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is NPO Radio 2.
21: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
6: De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op Friesland.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Ooit natuurlijk begonnen bij Prince, Wendy en Lisa, Are You My Baby?
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En behaalde in 1989 de nummer 5 en de verrukkelijke 15 in maart van dat jaar. En ja, en Prince, daar zijn ze natuurlijk groot mee geworden. Alhoewel, ze worden af en toe ook wel eens moe in interviews als ze dan weer gevraagd worden van hoe was het nou om te werken bij Prince? Nou, niks beters te vragen. Dus ik zal de referentie. Ik zal er niet meer naar refereren. En tegenwoordig trouwens, dat vind ik wel leuk. Ze spelen ook mee in de hit van Summer 12 to 12. Moet je goed luisteren, want ze spelen op de bas. Dus moet je goed luisteren, maar check dat nummer maar eens een keer. Hey, 2 uur lang nu Blokhuis. Ja, Leo vanavond de grote afwezige. En ik mag hier de honneurs waarnemen. Ik ben Jasper. Maar het betekent dat we wel gewoon live muziek hebben vanavond. We hebben een singer-songwriter uit Engeland. Eleanor Moss. Die van waanzinnige, ja, melancholie. Golische muziek maakt. En als je daarvan houdt, dan zit je helemaal goed vanavond. De wereldhit, die zoeken we vanavond in Spanje. Dus als je vast wil nadenken over gewoon iets lekkers uit Spanje, wat er in ieder geval Spaanstalig ooit gemaakt is. En dat moet dan ook wel in Spanje gemaakt zijn, hè? Spaanstalig is natuurlijk nog een ruim begrip. En we wandelen natuurlijk ook nog eventjes door de tips voor de verrukkelijke 15. Brand new.
1: I don't like you to let me. Verrukkelijke tips.
0: Ja. Want er komt een nieuw album aan van Editor, Surface, Echo en Sound eind oktober. Je moet nog heel even geduld hebben. En we zijn natuurlijk langzaam maar zeker al opgewarmd met The Rush en Call It In. En deze week verscheen er ook opeens nieuw werk weer. Nog eentje om toe te voegen aan het rijtje. En ja, wel weer zoals Editors, wat mij betreft, ook moeten klinken natuurlijk. Gewoon lekker energiek. Dit is de nieuwe Seriously.

kan gokken wie er op de Pyramid Stage gaat spelen volgend jaar in juni. Ja, de safe bet is toch wel Harry Styles, maar ook Oasis worden genoemd en Lady Gaga. Nou, oké. Okay. Zet uw geld in. Rienne van Pu, het geld is nu niet meer van u. Succes daarmee, zou ik zeggen. En altijd leuk om daar nog een beetje over te blijven speculeren de komende tijd. Hey, eventjes duiken in wat er allemaal nog voor moois deze week is uitgekomen, waarvan wij denken van, nou, dat zou misschien wel mooi kunnen zijn om misschien in de verrukkelijke 15 te belanden, mits jij natuurlijk daar een stem aan geeft. Editors hebben al gedraaid. Sirius, mag je wat mij betreft een stem aangeven via onze site nporadio2.nl/v15. En dan onder andere ook deze wel eventjes de moeite eventjes van het beluisteren bewaard. Nederlandse singer-songwriter, een beetje toch wel de Nederlandse Rag & Bone Man vind ik het eigenlijk, met zijn Zuid-Afrikaanse roots en die heerlijke rauwe stem. Nieuwe van Joshua Peter, Floating.

heerlijk ook met dat koor erbij. Dat maakt het zo krachtig. Maar goed, als je over iemand het hebt die ook een flinke bak met stembanden in huis heeft, dan is het deze meneer wel. Nieuwe muziek ook van Teddy Swims. Perfect.

maart volgend jaar, dan gaat hij de Ziggo Dome 3 keer maar liefst vullen. Dus waar je ook staat, je gaat hem altijd wel horen. Want er zit een partij power in zijn strot. Nieuwe single dus van Teddy Swint. Perfect Man zou je ook zo met je stem aan kunnen geven. Of misschien wel aan deze van Nigo.

De trots van Zwolle, de band hier doorbakt natuurlijk met Tankstation. En ja, inmiddels alweer een tweede album aan zit te komen. Dat komt eind oktober. En dit is alvast een smakelijk voorproefje daarvoor. Antwoord. En dan hebben we er nog eentje die we graag aan je voorstellen als kans hebben voor de Verrukkelijke 15. Een nummer dat je wellicht al kent, want een paar jaar geleden kwam het al een keer uit. Alleen in de versie van Joe Crook zelf. Maar nu had ze zoiets van, nou, het is misschien tijd voor een wat frissere versie. En daarvoor riep ze de hulp in van de Amerikaanse zangeres Raven Lanae. Die ken je misschien nog van Love Me Not. Maar nu hebben ze met z'n tweeën een oud nummer van Joe Crooks opnieuw een leven ingeblazen. Feet, Don't Fill Me Now. Met een frisse toevoeging inderdaad, dankzij Raven Lanae. Ze vinden elkaar samen in deze vernieuwde versie.

0: Ja, het is moeilijk om deze manier natuurlijk te vervangen. Tom Petty. Binnenkort gaan in ieder geval zijn originele Heartbreakers wel weer een podium op tijdens een Amerikaanse awardshow. En dan Chris Stapleton achter de microfoon. Vind ik op zich geen slechte wissel. Weet je, als je dan toch Tom Petty moet vervangen en je zet er dan Chris Stapleton voor terug, dan doe je dat wel goed.
1: De kluis van Blokhuis.
0: Ja, vanavond eventjes omgedoopt in de vrieskist van Jasper. Ja, daar zitten dan ook dingen in bewaard waarvan je denkt, oh, die hebben we al lange tijd al niet meer gedraaid. En waarvan het dan toch even mooi is om daar eens even aandacht voor te vragen. Ik wil er een paar al bij pakken uit 1985 van wat mij betreft een van de meest ongewaardeerde, ondergewaardeerde bands uit de 80's. Prefab Sprout, het collectief natuurlijk van Paddy McAloon. Een singer-songwriter die zijn tijd ver vooruit was qua ook wel melancholische nummers maken. En iets van waar we vanavond ook nog misschien een voorproefje gaan krijgen met de act die we vanavond hebben, Eleanor Moss. Moss die nog zo meteen tussen 8 en 9 te horen gaat zijn. Maar hier zit ook een randje melancholie aan. En zeker als je wel eens een keer liefdesverdriet in het leven hebt meegemaakt, vind ik dat echt zo'n nummer om heerlijk even in te zwelgen. Gewoon op de bank en dan even alles om je heen vergeten. En dan dit dan aan. Dan kan de tijd eventjes stilstaan en alles om je heen kan even de piep krijgen.

0: de grootmeester, singer-songwriter Bob Dylan, I Want You.
1: Dit is Blokhuis.
0: Ja, en hij is ook toevallig het onderwerp van...
1: Radio 2.
0: Oh, sorry. Sorry, Stefan Stassen. Je wilde nog iets roepen. Ja, ik wilde iets over Leo Blokhuis zeggen. Namelijk over de podcast die Leo maakt. Namelijk Blokhuis, de podcast. En daar staat Bob Dylan centraal. De podcast gaat namelijk over de drie christelijke showalbums. Slow Train, Coming en Seven en Shot of Love. En ja, Leo zit momenteel in de Verenigde Staten. Hij stuurt ons wel een mooi aanzichtkaartje om toch even het volgende erover te vertellen. Dylan doet namelijk graag onverwachte dingen. In 1965 choqueerde hij de folkbeweging door ineens met een elektrische gitaar en een rockband te gaan spelen. Ja, en in 1968 maakt hij ineens een country-album. Iedereen had zoiets van, wat doet hij nou? Maar ja, hij flikte het gewoon. Nashville Skyline, gemaakt in het conservatieve bolwerk Nashville. En in 1970 bracht de man die geroemd werd om zijn eigen composities en ook nog een keer een mooi vlak cover-album uit. Maar ja, niet verrassende fans eigenlijk zo erg als een plotselinge bekering tot het evangelische christendom in 1979. Het is nooit saai. Die podcast te checken via NPO Luister. Dus Blokhuis, de podcast. Ga dat zeker eens eventjes beluisteren als je helemaal in het werk van Bob Dylan wil duiken. Samen natuurlijk met onze Leo. Die zich volgende week weer meldt, volgens mij. Is die volgende week weer? Ja, dan is hij er weer. Wil ik eventjes ondertussen een dame met je delen uit eigen land. Een dame uit Gouda, zangeres Miss Starling. Ja, ziet er... nou ja, sprookjesachtig niet alleen uit, maar ze maakt ook sprookjesachtige muziek. Elektronische pop met een klein rafelrandje. 2 jaar geleden won ze de Amsterdamse Popprijs. Speelde na ook de popronde. En binnen ons heeft ze alweer een tweede single uit. Miss Starling. Dit is Wildflowers in Blokhuis op 2.

0: ik heb ook de fout ook hooi zo een keer gemaakt. Om natuurlijk te denken, oh, wat is de frequency? Ken het dan de flauwgrap te maken? Oh, 92.6.fm. Dat is hem niet. Het is het verhaal eigenlijk over een aanval op de Amerikaanse nieuwslezer Dan Rather, die op straat liep. En waarbij twee mannen deze titel steeds herhaalden. En dat had R.E.M. zoiets van, oh, daar kunnen we dan misschien een mooi liedje van maken. Nou. Hey, we gaan een kleine reis maken. Althans, nou ja, we blijven wel binnen Europa vanavond. We gaan namelijk naar Spanje.
1: Blokhuis. Wereldhit.
0: Ja, want onze muziekcorrespondent Charlotte Mermans die heeft een Spaanse hit namelijk voor ons geselecteerd. Charlotte die groeide op in Spanje en heeft er eigenlijk vele jaren van haar leven doorgebracht. Dus die heeft wel iets meegepakt op dat vlak. Ze woont inmiddels wel weer in Nederland, maar verschillende familieleden van haar die zijn er wel blijven plakken in Spanje. En ze is er nog steeds regelmatig te vinden. Dat snap ik ook wel. Hè. Er zijn meer mensen die af en toe denken, ik moet weer eens even naar Spanje toe. Om wellicht eventjes te ontsnappen aan het regenachtige Nederland. Of misschien ja, nieuwe muziekinspiratie op te doen. En de grote vraag is, Charlotte, wat je voor ons hebt meegenomen.
2: Cómo estás? Charlotte hier. Je vroeg me om een wereldhit van deze week te selecteren. En dat heb ik gedaan. Niet zomaar eentje. Eentje van Ximena Amarillo. Zij is een 25-jarige singer-songwriter uit Valencia die begon met het maken en het schrijven van haar eigen nummers op haar slaapkamer. En deze vervolgens op TikTok zette. Dus dankzij social media heeft ze zich ontpopt tot een mega popster in Spanje. En haar eerste album, genaamd Cómo decirte mi amor, groeide meteen uit tot het best beluisterde album van haar. Je kan haar misschien dus ook wel kennen van haar nummer Cafelico. Zo niet, ga gauw even luisteren, want het is echt de moeite waard. En inmiddels speelt ze op een van de grootste festivals in Spanje, namelijk Primavera Sound. Dus ik kan wel zeggen dat we nog veel van haar mee gaan maken. Hier is ze dan, Ximena Amarillo, met haar nummer Aireo op NPO Radio 2.

Ja, natuurlijk niet te versmaden in de versie van Grand Funk Railroad, maar deze versie hier mag het er ook zijn natuurlijk, van Joss Stone natuurlijk. Some Kind of Wonderful. En ze komt een kerstshow doen in het Concertgebouw. Dat vind ik dan wel weer leuk. 16 november en Amare Den Haag 29 november. Daar valt ze te bewonderen. En het is altijd live, altijd goed. Hey, nog één tip even met je delen voor de verrukkelijke 15. We hebben er al een klein stukje van meegepakt, maar ik wil hem toch eigenlijk eventjes nog in zijn geheel met je delen. De Nederlandse singer-songwriter Joshua Peter, met een geweldige stem, echt een powerhouse. En nu heeft hij een single gemaakt, ook een beetje gospel eigenlijk achter. Als je op een gegeven moment, nou ja, dat koor erbij hoort komen, het is echt sensationeel. De nieuwe Joshua Peter, Floating.

0: NPO Radio 2.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Wat dacht je van Japan?
10: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd. Wie gaat het allemaal voor ons regelen?
10: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Zoekt een relatie.
12: Perfectionistisch.
11: Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
22: Zei hij nou 200 euro?
23: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: alsof je toch even een dubbeltje in een jukebox hebt gedaan. En opeens kwam de muziek uit. The Velvets en Velvets. En he was really saying something.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
0: Ja, en wellicht ken je hem ook nog wel in de coverversie natuurlijk van Bananarama. Dit was natuurlijk een hele grote hit, ook in ons land. En ja, de dames waren ooit op weg om auditie te doen bij Berry Gordy van Motown. En waren maar liefst 4 ronden weg door een sneeuwstorm. Maar uiteindelijk loonde het wel, want toen kregen ze dat felbegeerde platencontract. De rest is alleen maar geschiedenis. Hey, dit uur van Blokhuis. Vanavond zonder Leo, die zit nog in de Verenigde Staten. Die belt zich volgende week weer. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Nee, hij heeft een mooi artiest geweest te regelen. Zometeen live hier namelijk gaat ze spelen. Eleanor Moss, singer-songwriter uit Engeland. Die mooie melancholische muziek maakt. Daar ga je zometeen meer van horen. We zoeken nog een wereldhit uit Spanje. Dus als je een Spaanstalig nummer in gedachten hebt waarvan je denkt, oh, die moet zometeen absoluut gedraaid worden. Deel hem eventjes via je NPO-luisterapp. Ondertussen ook wat nieuwe muziek, zoals je natuurlijk ook gewend bent hier in het programma van Leo, normaal gesproken. En daarvoor gaan we eventjes naar Griekenland. Stella, dan hoop ik dat ik het allemaal goed ga zeggen. Stella Konolopoulou. Ja, maar je mag ook gewoon Stella zeggen. Ze heeft inmiddels al 5 albums uit op een niet helemaal onbekend label. Het Sub Pop label, ooit in de grunge-periode verantwoordelijk voor tekenen van Nirvana. Dus nou ja, later kwamen er ook nog de Fleet Foxes en Father John Misty bij. Dus dan is dat in ieder geval wel een label wat garant staat voor kwaliteit. Deze dame heeft dat ook zeker in zich. Nieuwe muziek dus, Stella. En dit is Belinda.

0: Let's Hear It voor Eleanor Moss. Is hier vanavond live bij ons in Blokbluis met twee live tracks. Ga ervan genieten. We beginnen met Again My Love. Take it away.
1: Thank you.

Ik draaide hem gisteravond ook al in de Soul Night toen Shai er niet was en ik ook al de inval omroeper van dienst mocht zijn. Deze Anderson Paak samen met Cordelia. Je moet het maar durven om even Bill Withers bij de strot te pakken en dan te denken, nou, ik doe het er gewoon nog eens eventjes dunnetjes over. Maar zij hadden zoiets van, nou, dat durven wij wel. A good day, inderdaad, met dankzij de lovely day natuurlijk van Bill Withers. Ja, we gaan eventjes naar een meneer die afgelopen vrijdag een nieuw album afleverde. Back, een nieuw album, Ride Lonesome, zijn 15e alweer. Voor het eerst weer in 7 jaar dat hij weer met nieuw materiaal komt qua albums. En ja, het klinkt een beetje hetzelfde als The Morning Face. Het is zo'n heerlijk zondagochtend album. En ja, het werd ook vanuit de platenmaatschappij als verkocht als Nick Drakeaans. En dan heb je altijd zoiets van, oké, eerst horen en dan geloven. Maar bij de eerste klanken denk je al gelijk van, ja, inderdaad, ik snap het helemaal. Dit staat op het nieuwe album van Back, Runaway.

0: Ja, vorig jaar kwam haar debuutalbum uit The Village. Zangeresse Amanzi uit Engeland. Ja, die een combinatie maakt van neo-soul. Ook een vleugje jazz wat ze erin heeft zitten. Het funkt. Het heeft een fantastische strot. Amanzi, I gave you grace. We gaan weer even een klein reisje maken. Want we pakken onze spullen en verhuizen even met z'n allen naar Spanje.
1: Blokhuis. Wereldwit.
0: Ja, we zijn vanavond in Spaanstalige sferen. En Frans, goedenavond.
2: Goedenavond, Jasper.
0: Jij zit in Spanje.
2: Wat zeg je?
0: Jij zit in Spanje.
2: Nee, helaas niet.
0: Nee, ja, jammer. Ja, ik had het zo voor je gehoopt. Echt.
2: Ja, ik ook. Ja,
0: maar je gaat ons wel naar Spaanse sferen brengen. Wat heb jij met Spanje?
2: Ik vind de muziek heel mooi. Voor de rest heb ik niet zoveel, maar ik heb meer iets met Italië.
0: Oh, dan moeten we hier even bellen als we Italië als we ons onderwerp hebben.
2: Ze maken mooie muziek.
0: Ja, maar je weet ons wel te treffen, want je denkt de Leo Blokhuis is er niet, maar ik moet toch eventjes een wit voetje halen als Leo er niet is. Want wat had jij in gedachten qua Spaanstalige muziek?
2: Ik had in gedachten Rosalía met Sauvignon Blanc.
0: Zo, en van waar dat? Waar zit dan de liefde daar dan voor?
2: Nou, ik vind dat die hele album van Rosalía is gewoon één groot parel. Is zo geweldig.
0: Ja, dat gaat ook alle kanten uit, hè?
2: Ja, mijn mooiste nummer is Memoria, maar dat is Portugees. Dan het andere nummer is Mia Cristo Piangi Diamante, dat is Italiaans. Ja, en dit is eigenlijk het mooiste Spaanse nummer.
0: Ja, anders zou de titel je kunnen misleiden natuurlijk.
2: Juist.
0: Ja, maar met dank ook namens Leo. Ik denk dat hij hier heel blij mee is dat we dit dan vanavond namens hem ook invullen.
2: Ik denk het wel.
0: Ja, Rosalía, Sauvignon Blanc, ik wens je een mooie avond, Frans.
2: Oké, bedankt.
0: Hoi.

Ja, beschaafd geluid van de staat. Nieuwe single, The Matter. Het staat op een nieuwste album, De Staat. En 2 op 3 en 3 oktober te bewonderen in de Carré Amsterdam. Dan gaan ze een theatrale show geven. En ik kan me zo voorstellen dat de mensen niet alleen de hele avond keurig op een stoeltje blijven zitten bij De Staat. Dat er een klein dansje gedaan gaat worden. Gregory Porter, de man met de fantastische stem. Je kan hem alles laten zingen. Een telefoongids achterstevoren. Ik vreet het allemaal. Maar het grote succes kwam, ja, toch gek genoeg, als er een beat onder zat. Dit was zijn grootste klapper. Liquid Spirits. Gregory Porter. Hands now.

Fire of the Sun en Walking on a Dream. Volgende week dan is Leo gewoon weer hier. En dan heeft hij te gast van vanavond Eleanor Mos. We blijven in het Mos zitten. En dan het Nederlandse Mos. De Nederlandse band volgende week te gast. En zo

0: reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel, wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren, waaronder politici, zich steeds vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Duitse bondskanselier Merz noemt de uitslag van de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn een ramp voor zijn partij. De CDU wordt flink afgestraft door de kiezer. Uit de eerste exitpoll blijkt dat in Mecklenburg-Vorpommern de rechtsradicale AfD aan kop gaat, direct gevolgd door de SPD. In Berlijn wordt de partij Die Linke waarschijnlijk de grootste. De positie van Merz is aangetast door deze nieuwe nederlaag, maar hij zegt toch aan te willen blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn inmiddels weer vrij. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden, 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
26: Yes, hij doet het.
27: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: De Albumshow.

van zondag 20 september 2026, aflevering 423. Het op 1 na best verkochte album aller tijden is Back in Black van AC/DC uit 1980. Het was het eerste album dat de groep opnam zonder zanger en frontman Bon Scott, die vlak na het succes van Highway to Hell was overleden. Op Back in Black horen we de destijds nieuwe zanger Brian Johnson. Er werden wereldwijd 50 miljoen stuks van verkocht en daarmee staat het onder Thriller van Michael Jackson. 3 uur lang de beste albums aller tijden. Ik heb een XL Classic, natuurlijk een tweestrijd en een Triple Classic onderweg. Maar nu De Blauwe Schuit. In 1994 is dit album alweer het 8e studioalbum van De Dijk. En als ze er niet is, staat op dit album. Het zou de allergrootste hit van De Dijk worden. Het is een van de 13 noteringen van de groep in de top 2000. Als ze er niet is, staat op plek 293.

De Tijk hoorde je met De Blauwe Schuit. Je hoorde Lion Fur en daarvoor de hit van het album Als Ze Er Niet Is. The Script is een Ierse band rond frontman Danny O'Donoghue. Hun nieuwe album...

De Dijk hoorde je met De Blauwe Schuit. Je hoorde Lion Fur en daarvoor de hit van het album Als Ze Er Niet Is. The Script is een eerste band rond frontman Danny O'Donoghue. Hun nieuwe album, hun achtste alweer, heet The User's Guide to Being Human. En is deze week ons album van de week. Luister naar het nummer Man in the Arena, geïnspireerd door een speech van een Amerikaanse president van lang geleden, Theodore Roosevelt. Album.

Straks, later in de albumshow, nog twee liedjes van dit album van The Script. The User's Guide to Being Human. Dit was Man in the Arena. De triple classic is The Glamorous Life, het debuutalbum van zangeres, drummer en percussionist Sheila E. Ze kreeg de titeltrack van het album cadeau van Prince. Hij schreef in die tijd namelijk heel veel liedjes, ook voor anderen. Het lied The Glamorous Life was eigenlijk bedoeld voor een van zijn andere projecten, maar toen dat niet doorging, gaf hij het aan Sheila E. en dat bleek een gouden zet. Prince schreef en produceerde ook mee aan de rest van het album en Sheila E. was op haar beurt weer te horen in de nummers van

Sheila E. en de Triple Classic. Het album heet The Glamorous Life. Je hoorde The Bell of St. Mark, een van de singles van het album, Shortberry Shortcake. En zojuist The Glamorous Life, titelnummer in de albumversie, 9 minuten lang, Sheila E. In 2021 was het album Music of the Spheres het 9e studioalbum van Coldplay, geproduceerd door de grote Max Martin, de Zweedse topproducer. Toen het album uitkwam had ik een exclusief interview met twee leden van de band, drummer Will Champion en bassist Guy Berryman. Wil je het interview terugzien en terughoren? Dat kan via het YouTube-kanaal van NPO Radio 2. Dit is My

Coldplay en Music of the Spheres. En het volgende deel van de Tour, de Wereldtour, komt eraan in 2027. Je hoorde Humankind en My Universe in de albumshow van vanavond. Are you ready?

0: Studio Radio 2.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
23: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
22: Nu bij Dirk. Daily Chef gevulde verse pasta. €1,99.
23: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
24: De Albumshow.

0: aanvallen op alles. Thema's zoals kapitalisme, individualisme en hedonisme vliegen je om de oren. En de groep beloofde bij de release van dit album dat dit hun enige zou zijn, maar daar hebben ze zich dus gelukkig niet aan gehouden. Het album heet Generation Terrorists en je hoorde Suicide is Painless en Motorcycle Emptiness. Vandaag gaan we de tweestrijd spelen. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Deep Purple. Twee albums uitgekozen, Deep Purple in Rock en Machine Head. En ga je voor die eerste, dan hoor je deze twee.
1: De tweestrijd.

0: Ook on the water and never before. Laat het weten. Welke mag ik voor je draaien? Deep Purple in Rock of Machine Head. Dat kan via NPO Luister. NPO Radio
1: Play. Debuutalbum.

0: album show.
1: Corné Klein.
2: Whitney en Whitney's debuutalbum. In Amerika stond het 14 weken op 1 in de Billboard albumlijst en haalde 3 singles van het album de eerste plek in de Hot 100. Wereldwijd werden er meer dan 22 miljoen exemplaren van dit debuutalbum verkocht. Je hoorde The Ballad, Didn't We Almost Have It All, en daarvoor de eerste single van dit album, How Will I Know. De albumshow met het album van de week. Het nieuwe album van The Script heet The User's Guide to Being a Human. Het werd niet opgenomen in thuisland Ierland, maar in Topanga Canyon, vlakbij Los Angeles. Eens kijken of we dat warme Californië-gevoel ook terug horen in de titeltrack van dit album. The User's Guide to Being Human.
0: Album van de week.

0: Straks in het volgende uur nog een liedje van dit album van The Script, The User's Guide to Being Human. En dit was het titel, een nummer van ons album van de week. De tweestrijd, twee albums van Deep Purple, Deep Purple in Rock en Machine Head. Nou ja, goed. Het zat er natuurlijk aan te komen. Dat album met Child in Time, dik 10 minuten genieten van een pareltje, is natuurlijk de grote winnaar. Deep Purple hoor je in de albumshow Deep Purple in Rock, met zometeen Black Knight en nu dus die hele lange albumversie van Child in Time.
1: De tweestrijd.

en Deep Purple in Rock. Je hoorde 10 minuten en 18 seconden. Child in Time, een van de grote hits en grote klassiekers uit de top 2000. En dit was Black Knight. Het vijfde studioalbum van Ilse de Lange heb ik voor je. Dat werd opgenomen in Los Angeles. Het stond 1 week op nummer 1 in ons land.

0: NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
11: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: De Alben Show. Het is 80s classic.

The Alan Parsons Project. Titeltrack wordt gezongen door Eric Wolfson, die ook alle nummers schreef samen met Alan Parsons. Het album werd een groot internationaal succes, mede door die andere grote hit die hierop staat, Old and Wise, gezongen door legendary Colin Blunstone. Nou, die hoorde je dus, Alan Parsons Project, Old and Wise en daarvoor Eye in the Sky. Zometeen nog een track van The Script, The User's Guide in Being Human, To Being Human. En ik heb nog een XL Classic voor je, die is in handen van Stevie Wonder. Maar nu de Red Hot Chili Peppers. Een Grammy Award regen daalde neer op dit 9e album van The Peppers. 2 voor het album zelf, 2 voor de single Danny California en eentje voor producer Rick Rubin, die er die editie maar liefst 6 Grammys voor kreeg. Hij ging met 6 Grammys naar huis. Onder andere ook als producer voor de Dixie Chicks. Dit album, Stadium Arcadium, stond 5 weken op 1 in ons land. Zometeen hoor je Hump the Bump, maar eerst Tell Me Baby. Dit zijn de Red Hot Chili.

0: Album Show, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Twee liedjes van The Peppers van het album Stadium Arcadium hoorde je Hum the Bump en Tell Me Baby in de albumshow. The User's Guide to Being Human, dat klinkt als een mooie boektitel, maar het is de naam van het nieuwe album van The Script. Dat is deze week ons album van de week. De eerste groep is over 2 maanden live te zien en te horen. 26 en 27 november zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is Grow Old with Grace.
0: Album

0: classic van de man die op woensdag 28 oktober... een concert gaat geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat in het kader van het 50-jarig jubileum van zijn meesterwerk... Songs in the Key of Life. En dat jubileum dat gaan wij vieren hier in de albumshow. Op zondag 25 oktober gaan we een uur lang van 9 tot 10... de allerbeste nummers van Songs in the Key of Life voor je draaien. Zet het dus in je agenda 25 oktober een uurtje lang... Stevie Wonder, Songs in the Key of Life tussen 9 en 10 in de albumshow. De XL Classic is Another Star.
1: XL Classic.

Stevie en Songs in the Key of Life, Another Star, de XL Classic, 25 oktober. Dus een uur lang van 9 tot 10 de allerbeste nummers van dit album in de albumshow. En hij staat dus op woensdag 28 oktober, een paar dagen daarna, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met 50 jaar Songs in the Key of Life.

twee stukken van het album White on Blonde van Texas. Je hoorde Put Your Arms Around Me en daarvoor Black Eyed Boy. Het album kreeg lovende kritieken en staat hoog in lijstjes van beste albums van de jaren 90. Dat gebeurde trouwens in Engeland. In thuisbasis Schotland zijn ze niet zo dol op White on Blonde. Daar werd het in 2007 gekozen tot het slechtste Schotse album ooit. Nou ja, dat valt ook wel mee. Hè. Dit is de albumshow en een album van 4 jaar geleden. Wild Hearts Direct. Dit is Soldier On.

4 jaar geleden was dit het 9e studioalbum van Direct. Opname begonnen in Berlijn, maar de mannen moesten onverhoopt weer terug naar huis vanwege de coronamaatregelen. Wild Heart, het titelnummer hoorde je, en daarvoor nog Soldier On van Direct. Het debuutalbum van de Engelse zangeres Lisa Stansfield heet Affection. Er zijn er wereldwijd 5 miljoen van verkocht. En grote hit van het album is All Around the World. Zometeen nog hoor je This Is The Right Time van Lisa Stansfield.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht. Het is nu maandag 21 september. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

hurt. Bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatsparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatsparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed op het strand. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.